Dan zei Judas die aan verrode woord, zeg en ik ek, lera. Hij zei te hem, zo hast du gezegd. Als die ouden nam Jezus dat brood, dankte ver, en broek dat en geef zijn jinge dat, en zei, neemt en eet, dit is mijn lief. En hij neemt een koffel wijn, en als hij daarvoor gedankt had, geef hij aan dat en zei, drinkt alle daarvan, dan dit is mijn bloed en de nieuwe bond, die voor vele vergoten wordt, dat aan kennende zinden vergeef worden. Ik zeg u, ik wil van deze wijn niet meer drinken, maar aan jenen dag aan den ik water fris met u toop en mijn vader zijn rijk drinken wil. Als zij een dank leid gezongen houden, gingen zij eruit naar Eilburg. Dan zei Jezus te aan, deze nacht wil je alle te faul komen. Dan dat staat geschreven, ik word een schoophoord slonen, en dan wordt de Heer uit een einranen. Maar wanneer ik eerst waar de leven opgestonen zie, dan wil ik ver u naar Galilea gaan. Dan zei Peter te hem, wanneer de aandruk alle te faul komen, ik wil niet. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid. Eer de hoon deze nacht krijgen wordt, wirst u dat al dreimal verstreden hebben dat u mij kanst. Peter zei te hem, en wanneer ik met die sterven moet, ik zei mij niet los van die. En zo zeiden de jinge aula. Dan ging Jezus met aan naar een plaats, Gethsemane, en hij zei tot zijn jinge, ze zullen hier zitten blijven, en hij wil nog wieder gaan en beden. Dan neemt hij Peter en Zebedeus zijn twee zeens met zich, en aan mij kwam de angst, die hem gans treurig maakte. Dan zei hij tot aan, mijn ziel is treurig en in dodes angst. Blijft hier en werkt met mij toe. Hij ging in bed wieder en vol op mijn gezicht en bed, mijn vader, wanneer het meerlijk is, dan laat deze lieden aan mij voorbijgonen. Doch niet zoals ik wil, maar zoals du wist. En hij kwam terug naar zijn jinge en die waren ingeslopen. En hij zei tot Peter, kun je niet een stund met mij toe werken? Werkt en beet, dat je niet in verzekering vallen. De geest is wellig, aber dat vlees is zwak. Jezus ging ten tweede maal en beet, mijn vader, want het niet mogelijk is dat deze lieden aan mij voorbij gaan, dan wil ik die derg gaan. Dan dien willen moet je doen worden. En als ze terugkomen slepen die gingen vader, en konden schier niet de uren opmerken. En hij leidt aan door en ging dat derde maal en beet dezelfde weer. Dan kwam hij naar zijn jinge en zei toe aan, doe je nog immer ruhig slopen? Kijk de mol. Nu is de stund hier, en de mensen zijn es verrood, dat de zinde aan worden en hen kriegen. Dan stoot nu op, en dan wel vergonen, die mij verroden deed es hier. Als hij nog reed, kwam Judas, een van die 12, en met hem een grote heerd met zebels en knappels van de eldesten, een hohe priester uit dem volk geschickt. De verroder houdt aan een teken gegeven door aan, wem hij kussen wordt, dat wie Jezus, den zullen ze vast nemen. En hij kwam direct naar Jezus en zei, mijn lieve meester, en geef hem een kus. Jezus zei tot hem, vriend, te wat best du je komen? Dan kwamen ze op en nemen Jezus vast. En denkt u, een van die met Jezus weeren, trok zijn schwert eruit en heeft den hohen priester zijn knecht eind en houdt hem een uur afgesneden. Dan zei Jezus tot hem, sterk den schwert terug, wordt haan geheerd. Dan wer dat schwert neemt, wordt ik het schwert omkomen. Geloof je niet dat ik mijn vader door hem bergen kon en dat die mij plaatselijk meer als 12.000 engel schicken wordt? Aber wo soll dann passieren, wat je schreven staat? Dit moet zo komen. Dan zei Jezus tot de Schor, zij je met zebels en knappels gekomen mij te griepen, als wij je dat met een reiber te doen hebben? Ik heb je één dag noem anderen am tempel gezeten en geleerd, en je hebben mij niet vast genomen. Aber dit passiert alle, dat zo erom neemt, als de profeet geschreven hebben. Dan leiten de jinge aan hem sterk en vluren ervan. Die Jezus vastgenomen houden, leiden hem dan weg naar Kaiaphas, den hohen priester in huis, wo de schriftgeleerde en älteste taub werden.

folk fer till lagen, and det är det den dag. De har någon på en klein affärs, hej dankt och dörfer, and gifte gänge det också att folk fer till lagen. De människan outen and var det zout. Nu här lausen de gänge seven kar fall bröken taup de noch eva bleven. Da wären vi 4000 de gegeten hauden, and dann leit he de gonen. Hij stieg waarde en lammen en met zijn jinger en ze voeren naar de Dalmanuta jegend. De Pharisee kamen en vongen aan om vrouwen te stalen, om te verzieken, vroegen ze om nu een teken van hemel. Hij odemt, diep en zei, waarom zie ik dit geslacht nu een wonderteken? Ik zei u de waarheid, er wordt geen teken gegeven worden. Dan verleidt hij aan, stieg trek en een lam en voer even naar de andere zijd. De jinger hadden vergeten brood met te nemen, buiten één brood dat ze in een lam houden. Jezus woorden aan verzichtig te zijn en zei ze zullen zich van de Farizeeën en Herodes erheven. Zij reden daarvan en een ander zeiden dat als wie we niet brood metgenomen hebben. Jezus wist wat ze zich aan je hielden en zei, waarom red je daarvan dat je niet brood hebben? Kan je nog niet zijn of verstaan? Zijn je nu horten nog zo versloten? Je hebben uren en zijn niet, en hebben uren en heren niet. En denk je niet eraan, als ik van 5000 brood breuk, hoeveel kar van kremels hoef je daar? Ze zeiden 12. En als ik de 7 brood van de 4000 breuk, hoeveel kar van brokken laat je toop? Ze zeiden 7. Hij zei te aan, wo kämt dort, dat je nust verstoonen? Ze kamen naar Bethsaida, en daar brachten ze een blingen maan naar arm, en prachten aan den aan te scheren. En hij vond den blingen aan de hand, en leidde aan uit de stoute ruut. En als hij aan eerst een uur gespergen, en de hang opgelegd houdt, vroeg hij aan of hij ergens wat zijn kon. Hij keek op en zei, ik zei mensen, maar die zet het zo als van bijm eraan gaan. Jezus leed hem nogmaals de hang op de uren. Dan gingen hem de uren op en hij kon waar alles klaar zijn. Dan checkt Jezus hem naar huis en zei hij zal niet in de stad en gaan en zal dat ook keinem zagen. Dan ging Jezus met zijn jinger naar de dorpen rond om Caesarea Philippi. En hij wees vroeg hij zijn jinger, wie die mensen zeiden dat hij weer. Ze zeiden, je houdt de dieper. Maar een je zeiden Elia, en ander zeiden een van de profeten. Hij zei te aan, maar wer zei je dat ik zie? Peter antwoordde en zei te aan, du bist de Christus. Jezus beveel aan streng dat keinem te zeiden. Dan vond hij aan dat klaar te maken dat de mensen zijn veel wat lieden moeten en van de eldesten en hoge priester en schriftgeleerden versmeten en doodgemerkt worden en dat hij om 3 waar dat van dood opstonden wordt. Hij zei dit gans vrij en open. Dan nam Peter aan te zien en vond aan te beschwichten. Maar als Jezus zich omdraait en zijn jinger aankijkt, beschwicht hij Peter en zegt, zij du zo toon dat du hinger mij kamst. Dan die is dat niet om God zijn zaak te doen, maar om menschen ere. En als hij dat volk met zijn jinge toop nog zich geroopt houdt, zeid hij toe aan, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten, zijn kriets op zich nemen en metkomen. Dan wer zijn eigen leven raden wil, wordt dat verlieren. Maar wer zijn leven wegen mij en dat evangelium verlieren wordt, wordt zich dat raden? Dan wat wordt een mens dat helpen, wanneer hij de ganse welt gewinnen wordt, en omdat zijn ziel kosten wordt? Oder wat kon een mens geven, zijn ziel terug te krijgen? Dan wie immer zich met mij en mijn wereld maakt, dit zintliche, eierbrekerische geslacht schemen wordt, met dem wordt de menschen zijn zich ook schemen, wanneer hij en zijn vader zijn heerlijkheid met zijn heilige engel komen wordt. En hij zei toe aan, ik zei je de waarheid, hier stonden eenje die den dood niet smaken worden, wat zij dat Gottesrijk hebben zijn en kracht komen. Am zaas deur neem Jezus, Petren, Jacob en Johannes met zich op een hoge borgen op, waar zij alleen waren.
en då fer an vart heimat emol

Det är regentschaft en Syrien haud. En en jider måste då han gåne wo hei geboer wie en sich då en schrive loten. Josef woont en Nazareth en Galilea en måste dan no Bethlehem en Judea gåne wil sin staum fode, de ken ich doof door geboer wie. Josef nei Marien met, de am aunt vertruut wie en al een kind ungenem horten druur. En groot während sie en Bethlehem wieren, kem de tiet dat sie dat kind te welt brengen must. En ze bracht een eersten zeen te welt, wekkeld am en winglen, en leed am en een foudekreb, dan am gasthuis weer geen ruim te vingen. En de jegend weer in de nacht schoophoorder bestaap en werkten even ihre feiwirtschaft. En plaatselijk stond in haren zijn engel ver aan, en God zijn haarlijkheid merkt dat om aan zo dag, dat aan doch een grote angst even keem. Ober de engel zeed to de hoord, ze zullen zich niet verrichten. Dan horicht, ik breng je een goede, grote vrede nodig, waartoe zich alle mensen vrije worden. Je is deze nacht en dooft in de stad, de heiland je boeren, de haar, Christus. En om u te vingen of dat zo is, waar je door een kind vingen dat in Wingland en je wekkeld is en in een foudekrab ligt. Dan stonden bij den einen engel plaatselijk een grote schoor engel en loofden God en zongen amt, to ehren en zeden, je eert zie God am hexten himmel, en vrede voor de menschen op eerden, en die hij zien je faulen haft. En als de engel waren tregen om himmel voeren, zeden de hoort einer tom anderen, dat wel wie nu voert nu Bethlehem gonen en de geschicht on je zieken, die de haar ons haft weiterloten. En ze spouden zich dat ze haan kamen, en vongen Jozef en Marien, en dort ook dat kind dat werkelijk aan de krab lag. En als ze dat kindje zijn en houden, vertaalde ze alle maan wat aan van dat kind weer gezaagd worden. En alle die dat hielden, wonderden zich door even wat de schoop hoort aan te vertalen houden. Marie overleed zich ieder woord te horen gonen en dacht door even no. De hoort gingen waar dat treeg en loofden en verhaarlichten God voor alles wat ze geheerd en gezijnen houden. En dat het kracht zo je waast wie als aan wie gezaagd worden. Om 8 uur moest dat kind besneden worden. En hij kreeg zijn nomen, Jezus, groot zo als de engel dat bevolen houdt, nog eie Marie aan druur. En als de eerst nog 33 uur te ere reinjong thuisje bleven wie, zoals Mozes in Jezaads verschreef, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem num tempel, om aan aan God te evergeven. Dat Jezaad zeed, jeder eerste jong die ter welt kemt, zal den haren als heilig evergeeft worden. En ze willen den haren ook een opfer brengen, zoals dat Jezaad dat verlangt. Een paar turtelduven, oude een paar jonge duven. In Jeruzalem woont dan een man, die heet Simeon. Dat wie een vrome man, die God verrichten deed, en door nu luurt, dat Israël er heiland komen zal. Simeon houdt den Heiligen Geist, en die houdt aan gezegd dat hij Israël er een Messias nog met zijn eerde uur zijn wordt, eer hij gestorven wordt. Dan ging hij van Geist gedrongen in tempel en aan. Als de elden dat Jezus kind door hen brachten, zoals aan feer schreven via, dan neemt Simeon dat kind op zijn orms en loof God. Hij zei haar, du hast dien verspreken geholen. Nu laatst du dienen deiner in vreden sterven. Nu hebben mine uren dienen heiland gezeinen. Den du voor alle mensen hergesteld hast. Een licht de heidende waarheid te brengen. En een heerlijkheid voor dien volk Israël. Jozef en Jezus zijn mutter wonderden zich door even wat Simeon van dat kind te zeigen houdt. En hij geef aan zijn zegen en zei te Marien, Jezus zijn mutter, dit kind is daartoe bestemd dat er aan mijn Israël vele woorden te faul komen, en ook dat vele der aan woorden opgerecht worden. Hij wordt een teken zijn waar vele woorden door jeien reden, en ook dat die ene zeil wordt een schweert gestoken worden, dat het voor een dag komt wat vele mensen hem horen denken. Im Tempel wird dann auch gerodene Prophetin, Auna, Faniel, seine Tochter, die stammt von Assur her. Die wird als sehr alt, 7 Jahre, wie sie befreit warst, und wird nun als eine Weitfrüh von 84 Jahren alt.
De oude vrouw verleed den tempel niet. De bleef door dag en nacht en deed in haar met fausten en beden. De traf daardoor dan ook alle aan. Dan dankt de God en vertaalt van haar en Jezus te alle man en Jeruzalem, die nu dat heil luurden. En als Jozef en Marie alles gedonen houden wat God zijn gezaads verlangt, gingen ze terug naar huis naar Galilea, naar haar ene stad, Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer zeer klug, en God zijn genoeg weer met hem. Zijn elderen reisden alle jaren naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als ze 12 jaar oud weer, gingen ze zoals gewoonlijk naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als dat fast even weer aan zijn huis gingen, weer de Jezus jong in Jeruzalem gebleven, ohne dat Jozef en Marie dat wisten. Zij dachten die weer in haar gezelschap en reisden een ganse dag, eer ze mank haar vriend en vriendschap aanvangen naar dem jong te zieken. En als ze hem niet vongen, gingen ze terug naar Jeruzalem om door te zieken. Am drie deur vongen ze hem im tempel met de leraars om, en dat hij nu aan horicht en vreugen staal. En alle die am heden wonderden zich wo hij alles verstond en beantwoordde. Als ze hem zagen, wisten ze niet wat ze daarvan denken zullen. En zijn moeder zei te hem, Zeen, waarom hast du ons dit aangedonen? Kijk mal, dien vader en ik hebben die uit angst gezocht. Hij zei te hem, waarom zocht je nu mij? Wist je niet dat ik en mijn vader zijn huis zijn moest? Maar ze verstonden niet wat hij daarmee meende. Dan ging hij met aan met, en zij kwamen naar Nazareth, en hij gehorcht en weer aan ons doen. Marie leidt zich al deze weer te horten gonen en vergaut hij niet. En Jezus was op en neemt toe aan wijsheid, en God en mensen houden je faulen aan arm. Als Tiberius am 15. jaar als keizer regeert, houdt Pontius Pilatus de Herrschaft in Judea en Herodes in Galilea en zijn broeder Philip over Iterea en Trachonitis en Lysias regeert over Abilene. En als Hannes en Caiaphas hoge priester waren, kwam God zijn bevel aan Johannes, Zacharias zijn zoon in de wildernis. En hij ging aan alle jaren om Jordan en predigde, bekeert u en laat u diepen. Dan wordt God je de zinden vergeven. Zoals een profeten Jesaja zijn boek geschreven staat, door schrecht weer in de wildernis, merkt een waagreed voor onze haren, merkt voor armen je likken steeg. De leegte zullen alle je veld en de boi en humpels uitgelekt worden. De kromme wee moeten je likken merkt worden, en de roche wee glaut je merkt. En de wereld zal God zijn raad en zijn ver. Die voor alle mensen is. De mensen kwamen bij hem schouwen zich van je honen diepen te loten. Hij aber zei te aan, je slangenbroedsel, wer heeft u geworden, God zijn je recht in de weg te komen? Zorg zo dat je je eerst oprechtig bekeren en fangt niet aan te zeien, wie hebben obrommen als voder. Dan ik zei je, God kan obrommen uit deze steiner king erschaffen. De aks ligt bij de boom aan de wartelende reed. En daarom wordt ieder boom die niet goede vrucht draagt afgehaakt en hem vier gesmeten. De mensen vroegen hem, wat zal wie doen? Je houden zei toe aan, wer twee zouts kleden heeft, zal dem eind geven die keine heeft. En wer te eten heeft, zal dat kracht zo merken. Dan kwamen de taxcollector om zich diepen te loten en vroegen, leraar, wat zal wie doen? Hij zei toe aan, klagt nicht mehr, als dat je zaads verlangt. Dan vroegen am de soldaten, en wat zal wie doen? Hij zei toe aan, neemt keinem met je wald geld auf, en doet keinem falsch beschuldigen, en zie tevreden met je loon. Wil de mensen door met rekenden, dat Christus komen wordt, wonderde ze al of je haun, die oplengt via. Je haun zei toe aan alle, ik deep je met water. Er wordt aber einer komen, die sterker is als ik, gegen dem ik dat niet weet zie, dat ik am de show oplees. Die wordt u met den Heiligen Geist en met vier diepen. Hij heeft zijn schmiedschaffel en een hand, en wordt zijn draasvloer gerindlich reinigen. Den weid wordt hij am Specker brengen,
en dat spree en feersmeten dat niemals uitgeit. Hij ermoont die mensen nog der verschillende andere woningen en predigt aan dat evangelium. Als je houdt Herodesen, den fiedelhaarscher dat verhield dat hij zijn broeder Philips in de vroege vriet houdt, en wer in al dat oorrecht dat hij je donen houdt, leidt hij boven al dat nog je houden aanstappen. Als dat volk is alle gedeept weer, wordt Jezus ook gedeept. En als hij bed, mögt die hemel zich op. En die Heilige Geist kam en körperliche gestalt erop en zaad zich op arm zoals een duw. En de stem van hemel zeed, du best mijn leven zien met den ik zeer tevreden zie. Jezus zelfs wie ongeveer 30 jaar oud, als hij zijn dienst aanvond. Ze hielden hem aula van Jozef zijn zeen. Een zeen van Eli, een zeen van Matat, een zeen van Levi, een zeen van Melchi, een zeen van Jana, een zeen van Jozef, een zeen van Matatia, een zeen van Amos, een zeen van Nahum, een zeen van Elzi, een zeen van Nangi, een zeen Mat, en een zeen van Matatias, een zeen van Zemai, een zeen Jozef, een zeen van Juda, een zeen van Johanan, een zeen van Reza, een zeen van Zerubabel, een zeen van Zealtiel, een zeen van Neri, een zeen van Melchi, een zeen van Adi, een zeen van Kusam, een zeen van Elmadam, een zeen van Her, een zeen van Jezus, een zeen van Eliezer, een zeen van Joram, een zeen van Matat, een zeen van Levi, een zeen van Simeon, een zeen van Juda, een zeen van Jozef, een zeen van Jonam, een zeen van Eliakim, een zeen van Melia, een zeen van Menam, een zeen van Matatan, een zeen van Nathan, een zeen van Doften, een zeen van Jesse, een zeen van Obed, een zeen van Boas, een zeen van Zalma, een zeen van Nahason, een zeen van Amenidab, een zeen van Ram, een zeen van Hezron, een zeen van Peres, een zeen van Juda, een zeen van Jacob, een zeen van Isaac, een zeen van Obraumen, een zeen van Tara, een zeen van Nahur, een zeen van Zeruk, een zeen van Regu, een zeen van Peleg, een zeen van Eber, een zeen van Zala, een zeen van Kenan, een zeen van Arfashad, een zeen van Zem, een zeen van Noah, een zeen van Lamech, een zeen van Methuselah, een zeen van Henoch, een zeen van Jerad, een zeen van Mahalaleel, een zeen van Kenan, een zeen van Enos, een zeen van Zeit, een zeen van Adam, die van God came. Dan kwam Jezus vol van Heiligen Geest van Jordan terug en werd van Geest in de wildnis gevierd, waar hij 40 dagen van Diebel verzocht werd. Hij at en deed door nust, en als de Eva weer een honger nam. De Diebel zei te hem, want du God zijn zeen best, dan je bij deze steen brood te worden. Jezus zei dat staat geschreven, een mens leeft niet bloos van brood, maar van alles wat God gereed heeft. Dan neemt de dievel aan op een huren boeien op en leidt aan en een urenblijk alle koninkrijken en de welt zijnen en zegt te aan, die waar ik die alle met macht en heerlijkheid toop geven, dan die zijn mij gegeven worden en ik kan die dem geven wem ik wil. En wanneer du mij aanbeden worst, is dat alle dient. Jezus zei dat staat geschreven, die zal zes keinem als God dienen haren aanbeden, en einzig arm zoust u deinen. Dan bracht de dievel arm naar Jeruzalem en stald arm op de hechste tempelspets en zeed, wann du God zien zeen best, dan spring van door erauf. Dan door staat geschreven, hij wordt zijn engel bevelen, die te bewoorden. Die worden die op een heng drogen, dat u die de feit niet aan einen steen steten worst. Jezus zeed, door es je zegt, du zalst God dienen haren nicht verzekeren. Als de dievel met al zijn verzekeringen derg weer, verleidt hij aan wat de nächste gelegenheid. Jezus kwam en den Heiligen Geist zijn kracht trägt naar Galilea, en dat niet spreidt zeer schwind dat je ganze gegend. Hij leert en er zijn gogen, en alle man looft hem.
Dan gink hij naar Nazareth, waar hij opgewassen weer, en om Sabbat gink hij in zijn synagogen en zoals hij dort gewaand weer, en stond op om wat te lezen. En dan wordt den profeten Jesaja zijn schrift gegeven. En als hij dat boek opmerkt, vond hij de stad, waar zo geschreven staat. Den Herren zijn geest ruht op mij, dan hij heeft mij gewählt, de arme dat evangelium te predigen, en je schickt die met een gebroken het hoort te heilen, de vastgenomenen te predigen dat ze vrij en los zijn, en de blinden dat ze zijn kennen, en die vrij te stalen die ongedrekt zijn, en te zeggen dat God zijn genoden jou gekomen is. Dan moet hij dat boek touw en geeft in deine dat trig en zaad zich dool, en alle man en zijn synagoog kijkt naar aan. En hij zei toe aan, vandaar is dit passiert, zoals je gehoord hebben. Ze geven hem alle recht en wonderden zich over de zeligmakende woord die hij reed, en zeiden, is dit niet Jozef zijn zoon? En hij zei toe aan, je worden mij bestemd nog dit spreekwoord verholen. Dokter, help die zelfs. Wie hebben gehoord wat du en Kapernaum voor grote dingen gedaan hast? Nu doe hier thuis. En die stout ook. Hij zei wieder, ik zei u de waarheid. Een profeet wordt thuis en zijn stout keimol opgenomen. Ik zei u dit. Door weeren to Elia zijn tijd veel weet voor u en Israël als de hemel 3 jaar en 6 maanden versloten weer. En even dat ganse land een grote hongersnood keim. En doch wordt Elia nog geen weet voor u geschekt buiten ene en Zarepta en Sidon. En daar werden in Israël toe Elisa den profeet zijn tijd veel uitzeltje. En van die wordt keiner gereinigd buiten Naaman van Syriën. En die aan de schoul werden, worden alle vlammen dol als ze dat hielden. Ze stonden op en juren aan met de stoute ruut en nemen aan nu een steilen afgrond op een boy, op den de stout stond om aan van door erop te schmieden. Aber hij ging midden derich aan en ging zijn weg. En hij ging naar Kapernaum, de stad in Galilea, en leed aan door om Sabbat. Zij wonderde zich over zijn leer, dan door weer een kruif doorhingen. En de synagoog weer een man van dievel bezeten met een onreinen geest, die schreef zo luid als hij kon, en zeid, Lood ons toch, wat hab wie met die Jezus van Nazareth te doen? Best die je komen ons in de grond te brengen? Ik weet wer du best. Du best God zijn heilja. Jezus bevol hem streng stel te zijn en uit den maan eruit te komen. De dievel schmeet den dool voor alle mensen en voer eruit, ohne hem schoden te doen. En even keem alle naar voricht en zeiden onje zich, wat is en deze mens zijn weerd van de kracht? Met macht en gewalt gebidt hij de onreine geesten en de vorne ruut. En wat hij gedonen heeft, wordt in een ganse jaar rondgereed. Jezus verleidt de synagoog en ging bij Simon om huizen in. Simon zijn schwiermutter leidt een zeer huurig feber en ze bouwden Jezus er te helpen. Hij ging en bekt zich even er en daar zijn gebeden het woord, verleidt er dat feber. En zij stond voort op en bedeind aan. Als de zon onderging, brachten die mensen alle hand kranken naar Jezus. Hij leidde jedem de hang op en heilde hem. En er kwamen uit veel mensen dievels eruit en schreeuwen, du best God zien zijn. Hij aber beschwichtte en geef die niet de gelegenheid te reden, wil die wisten dat hij Christus weer. Jegen morgen ging Jezus naar een eenzame steed. De mensen overzochten zich arm, en als ze doorhand kwamen waar hij weer, verzochten ze arm door te houden en niet laten weg te gaan. Hij aber zei, ik moet ook nog naar andere steden gaan, dat evangelium van God zijn rijk door ook te predigen, dan dat is waartoe ik gekomen zie. En hij hield aan, en de synagoog in Judea te predigen. Einen dag, als Jezus am zee Nazareth stond, en dat volk zich arm drängt, dat Gottes woord te heren, zag hij 2 boots om even stonen, während de Fischer ihre Naats waschen. Hij stieg in dat ene boot in, dat Simon sind wir, en zei, hij zal een engstje van even auffahren.
dan zat hij zich dol en leerde mensen van uit een boot. En als hij ophield met reden, zei hij te Simon, voor en op wordt het diep is en laat de naad erop te vashen. Peter zei te hem, meester, we hebben de ganze nacht schwor geschaft en hebben nust gekregen. Aber in doen, want du zo zeist, dan laat ik dat naad erop. En als ze dat deden, kregen ze een grote schoof vash, zodat er een naad aanvangen twee te rieten. Dan wongen ze er een partner in andere boot, dat die aan zullen komen helpen. En die kamen en ze houden de boot beide zo vol, dat die aanvangen onje te gaan. Als Simon Peter dat zag, val hij op knieën voor Jezus en zei, haar, go van mij weg, ik zie een zinja mens. Dan hij en de anderen die met hem waren, stonden over de mausen vast die ze gekregen houden, en groot zo ook Jacob en Johan, ze bedeer zijn zeens. Simon zijn partner. En Jezus zei te Simon, verg die niet, van nu aan wordt du mensen geriepen. En als ze er boots dan geland houden, verleiden ze dat alle en gingen met haar met. En dat neemt zich zo ram, als hij in de gewaste stad weer, kwam door een uitzeltje man en zag Jezus en val ver aan op hem gezicht en zijn haar, want du west, du kost mij reinigen. En hij straakt zijn hand uit en schiet hem aan en zei, dat word ik donen, en plötzlich weer zijn uitzelts waag. En Jezus verbood hem dat irgendwem te zeggen. Aber hij zal gaan en zich den priester verstalen en als een getekenis van zijn reinigung een opfer brengen zoals Moses bevolen had. Aber dat niets van wat hij gedonen had verspreid zich bloos zo veel meer. En de mensen kamen bij hem schoven om te horen en van ihre krankheiten geheeld te worden. Aber Jezus ging vurgen voor zich alleen om te beden. Einen Tag, als hij leed, zeiten am Pharisäer en Schriftgeleerde, die uit alle Darpa en Galilea en uit Judea en Jeruzalem gekomen waren. En Gott seine Kraft stond am de hand die Kranken te heilen. Dan brachten welke Mana een gelähmden Mann op een bad, den sie versuchten, een end te brengen en ver Jezus hand te leien. Aber als sie keinen Weg fungen, am een end te brengen, wilde so veel mensen waren, stiegen sie op dem Hüsen op en leden de Tielen te zien en leiden am het Badtop medden mankem Volk ver Jezus erauf. Als hij er een Glauben zag, zei hij tot den Mann, Mensch, die zijn diene Sünden verjeeft. De Schriftgeleerden Pharisäer fungen aan door even not te denken en zeiden, wer is dit, die door Gottes lasterlich redt? Wer zest als Gott kaun Sünden verjeven? Aber als Jezus ihre Gedanken mocht, zei hij toe aan, te wat ha je zo'n Gedanken am horten? Wat is leichter te zeggen, die zijn deine Sünden verjeeft, oder te zeggen, sto op en go. Aber dat je weten kennen, dat de mensen zijn op Erden die Kraft haft, Sünden te verjeven, zei hij toe den gelähmden Mann, ik zei die sto op, neem dien Bad en go naar huis. Hij stond plötzlich ver aan op, neem zijn Bad op dat hij lag, jink nu huis en looft God. Alle man staan door Eva, en ze looften God. En we kwam ook nog vorig, dat ze zeiden, we hebben van jou buiten gewenlijke dingen gezien. Als dit Eva weer, jink Jezus eruit en zag Levi, een taxcollector, en zijn taxboot zetten. Jezus zei te hem, kom met me met. En Levi stond op, verleid alles en jink met. Dan reed Levi bij zich in huis een grote gastmaaltijd uit, en daar waren een grote schoof, taxcollector, en nog andere die met hem toepalten. Aber de schriftgeleerde en Pharisäer grunsten door Eva te zijn jongen en zeiden, waarom doe je met taxcollector en zender toep eten en drinken? Jezus zei te aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken moet de kranken. Ik zie je komen de zinde aan te sporen en om te keren, en niet de gerechte. Zij zeiden te hem, je houdt zijn jinge fausten en beden vurken, en zo ook de Pharisäer ere, over die jinge eten en drinken. En hij zei te hem, kan je den brigam zijn vriend wat doorbrengen, dat de fausten, zolang als de brigam bij aan is? Over de tijd wordt komen, wanneer de brigam eerst wordt van aan waaggenomen zijn,
dan var sig fausten. Dan red hej to an där hin glicknes. Kenanait en niet kleid, säg op en oleten op, vi dan red hej dat niet en twee, en dat nie fläck paust nich op dat ole en op. En er jett ook keine nien wien en ole wien ladersch ernen. Van die nien wien worden die ole ladersch opplautzen, en den wien verkwedden, en die ladersch weer verbrokt. Ob een nie wien mot en nie ladersch je goote worm, dan blijft beides goot. En wer ole wien je dronken haft, haft nicht voort en darsch nur nien, en hij sagt de ole erst beter. Dat neemt zich zo om dat Jezus een zauberterkje je treedvlekken jink en zijn jinge plakken zich oren en rubbelden die met de hang uit en outen de kina. Een je fariseer vroegen, waarom doe je om zaubert wat je in dat je zaad zes? Jezus zei te aan, heb je niet geleest wat dooft en die met hem weeren, deden als zij hungrig weeren? Wo hij am Gotteshuis jink en dat brood out dat God je weet weer, en ook die geeft die met aan vieren, dat wie je in dat je zaad, dan dat brood weer bloos voor die priester te eten. En hij zei toe aan, die mensen zijn es ook haar even den Sabbat. Aan een ander Sabbat ging hij in een synagoge en een lied, en daar wie een man, dem de rechte hand verdreigd weer. En die schriftgeleerde en fariseer posten zeer genijf op nu aan, te zijn of hij om Sabbat heile wordt. Ze zachten nu een oorzaak om te beschuldigen. Hij aber wist wat ze dachten en zei tot den man met de verdrehte hand, sto op en kom her. Hij stond op en keim nu fern. Dan zei Jezus te aan, ik wil je een vragen. Wat darf einer om Sabbat doen, goudet oder schlachtet, mensen leven raden oder verdorven? Jezus kijkt aan alle ogen en zei tot den man, strak deine hand uit. Hij deed dat, en zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij hebben weer een dol genoeg recht te even en rood schlugden onder een ander, wat ze met Jezus doen willen. En die tijd ging Jezus een dag aan een boy te beden, en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jongen naar zich en wil zich uit aan 12, die hij apostel naamt. Simon, den hij Peter naamt, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philip en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jacob, Alfeus zijn zoon, en Simon, Zelotes genaamd, Judas, Jacob zijn zoon, en Judas Iscariot, die hem verroden deed. Hij ging met aan erop en stond voor het glik weer met een schoof van zijn jinger, en ook een grote deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Zeden, die al meer liggen, die je komen weer om te heren en van ihre krankheiten je heel te worden. En ook zonen die van anderen juister je kweeld worden, en die worden je heeld. En die mensen proefden om alle aan te scheren, dan van aan keem de kracht die aan alle heeld. Hij kijkt zijn jinge aan en zei, zeilig zij je arme, dan dat Gottesrijk es juunt. Zeilig zij je, die nu hongeren, dat je zelfs oud worden. Zeilig zij je die nu hielen, dan je worden lachen. Zeilig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven hausen, versteten, beleidigen en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vrede, dan im hemel wordt je een loon groot zijn. Dan dat is wat je nu voordat de profeten ook toegezaad hebben. Aber wij je, die door rijk zijn, je hebben je een troost al waag. Wij je, die nu vol en zout zijn, dan je wordt hongeren. Wij je, die hier lachen, dan je worden treuren en helen. Wij je, van allemaal goed van je reed, dan dat is wat je nu voorders van de valse profeten deden. Op ik zei te je, die me heren, hebt je een vriend leef, en dat die goede te je huizen, zeggen die je vliegen, en bid voor die je beleidigen. En wer die op ene baag slijt, dem houdt de ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waagneemt, dan jaf hem ook dat haamt. Wer die aan wat praagt, dem jaf dat. En wanneer die weer dat dienje waagneemt, dan vader dat niet terug. Dat je rood dat voor ander, wat je ander wordt wensen voor je te doen. Wat heb je van een dank te ver,
Wann je de goat sind, de ju goat sind. Dann die Sünder sind ihre Leif habe auch goat. Und wat hab je fahren dank dafür, weil je de goatet donen, de ju goatet donen. Dann dort donen die Sünder auch. Und wann je de lien, von de je dort regnen trink zu kriegen, wat hab je fahren dank dafür? Dann de Sünder lien andere Sünder auch. Von de sie regnen krank zu viel trink zu kriegen. Aber, habt je ne fiend leif, dood godet en liet, door wo je nust rekenen trek te kriegen, dan wordt je een loon groot zijn en je worden den allerhechsten zine kinger zijn. Dan he as to de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet borem hortig, groot zo als je een vader borem hortig is. Dood niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdammt ander nicht, da war je ook nicht verdammt worden. Verjeeft en je wordt verjeeft worden. Jeeft en je wordt een gouden moot, dool je direct, toop je scheddert, een eeuwig val en een schoot je jeeft worden, dan wat de moot, die je van ander brokken, wordt je ook toe je meter worden. En hij reed toe aan der geen gelijknis. Kan een blinger en blingen leiden? Worden die niet bij de groven en entvallen? Een leerling steigt nicht über seinen Lehrer. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo seinen als zijn Lehrer. Waarom setzt du den Splatter en den Bruder zijn uw, en setzt den Balken nicht en den eigen uw? Oder wo kannst du zu deinen Bruder sein, Bruder, laat mij die den Splatter uit dem uw nemen, wann du den Balken en den eigen uw nicht setzt. Heichler. Trag die erst den Balken uit den eigen uur uit, dan wirst du beter sein können, deinen Bruder den Splatter uit dem uur zu tragen. Dann ein guter Baum tragt nicht schlechte Frucht, und ein schlechter Baum tragt nicht gute Frucht. Jeder Baum ist an seine Frucht zu kennen. Einer pflegt nicht Viehen von Disteln oder Weindrüven von einem Brombeerbosch. Ein guter Mensch wird uit dat Gude an seinem Horten abgespeckert, goudet für den Tag bringen, und ein schlechter Mensch bringt von dort schlechte in sein Hort abgespeckert, schlechtet für den Tag. Dann wovon das Hort voll ist, redet dort Mühl. Worum nahen je mi Haar, an donen doch nicht, wat ich ju sei? Ich wo ju wiesen, mit wem de zu verglicken ist, de no mi kämmt, und hiert, wat ich sei, und dort dann auch deit. Die is met een mens te vergelijken die een huis bouwt en diep wat op een steen groef om den grond door en op te laaien. Als dan een huur woord hij kwam, rijdt de stroom om huis op touw en kon dat over niet bewegen dan dat stond op een steengrond. Wer over hier en dat niet deed, die is met een mens te vergelijken die zijn huis ohnen grond op de eerd bouwt en de stroom rijdt zich door naan. Und das Haus voll bald taub und die Schoden wie groß. Als Jesus den Menschen alles gesagt hat, was er will, ging er nur Kapernaum. Und ein Offizier sein Knecht, den er viel regen, lag todeskrank. Als er von Jesus hielt, schickt er die jüdische Ältesten an, zu beten, han zu kommen, sein Knecht gesund zu machen. Als deine Jesus kamen, prachete sie an, ob ihrens und seden, De as het weet, dat die dort verarmd is, dan hij haft een leef voor ons volk en haft ons een schoel gebuut. En Jezus ging met aan met, en als hij eerst niet te weet af van huis weeren, schekt de officier vriend aan te zijn haar, bemeer die niet weer, dan ik zie het niet weet dat u onder mijn dag kemst. Daarom heb ik mij niet weet geacht zelfs naar die te komen, maar zei die bloos dat woord, dann wird mein Knecht gesund worden. Dann ich sie selbst den Mann, der die Regierung unje don ist, und hab Soldaten unje mi, und wenn ich zu einem sei, go, dann geht die, und zum anderen komm, dann kämpft die. Wenn ich zu meinen Knecht sei, do dit, dann deit die dort. Als Jesus dit hier wundert, he sich über arm, und dreht sich nur die Menschen und seht, ich sei ju dit, so einen Glauben hab ich nicht einmal in Israel gefunden. Dann kamen die Männer, die geschickt wären, trägen um Hüs und sagen, dass die kranke Knecht gesund wäre. Bald darauf ging Jesus noch eine Stadt, nahe ihn genannt,
en sine gjenger en en sjåf andre mennesken kamen ook med. Als hij nå den om stoutspoort kam, droeg ze rood en doodien mennesker uit. Ne mutter, en weetvru, een eensjen zeen, en uit de stout kamen en sjåf mennesken met er. Als de haar zag, jaumert am dat even en zeed, hiel nich. Dan ging hij aan en leed zijn hand op het zorg en de dreier stond de stel. Dan zei hij, jonge man, ik zei die, sto op. En die daar weer doodje was, recht zich op en vond aan te reden. En hij geeft de mutter er een zin. Dan even kwam allem de heilige eervorcht en ze loofden God en zeiden, en je ons als een grote profeet opgestonden en... God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nieuws van Jezus spreidt zich over gans Judea en alle omgeënden. Dan vertaalden Johan zijn jenge aan alles wat vergevallen via. Dan roept Johan twee van zijn jenge en schekt die naar Jezus en leidt aan vreugen of hij die weer die er komen zal of zal wie nog een ander luren. Als de mannen haan kamen, zeiden ze, Johan de Doper heeft ons geschekt die te vreugen of du de best die er komen zal, oder of wie nog een ander luren zullen. De tijd heil Jezus rood veel van ere gebreken en pleuren en van beze geister, en heilt vele blinge, de uren dat ze zijn kunnen. Dan zegt Jezus aan, God zegt je honen wat je zijnen en je heert hebben, de blinge zijnen, de lome gonen, de uitzeltje worden rein, de dove heren, de dodes stonen op, en de arme wordt het evangelium gepredigd. En zelig is die die zich niet over mij ooit. Als die van Johannen geschekt eerst waag werden, vond hij aan tot de mensen van Johannen te reden. Als je in de wildnis aan gingen, wat reken je te zijn? Een schelproer met oude wind hanen herweid? Op een wat ging je kicken? Wil je een maan en fijne wieke kleider zijn? Kijk de mol, mensen en dieren kleider, die de huur herleven, zijn hem kennishaft te vingen. Op een woord ging je kicken, een profeet, jo, en ik zei u, nog meer als een profeet. Dit is die van dem het geschreven staat, kijkt, ik word die mijn een engel voorop schekken, die door den waag van die reed merkt. Dan ik zei u, dat je handen deeper en je ratere profeet is als ergens zest weer van een vrouwensje boeren. En doch is de kleinste am Gottesrecht geraten als hij. En al die mensen, ze gaan de taakskalakter die Jezus hielden, geven God recht, en ze houden zich met Johan zijn doopt diepe loten. Aber de Pharisäer en Schriftgeleerden deden God zijn rood voor aan zelfs verachten en lieten zich niet van hem diepen. Met wem kan ik die mensen van de oude dag vergelijken? Waar liggen die haan? Die zijn zoals kinderen die op een marktplaats zetten en een tot anderen schreeuwen. Wie speelden de fluit en je dansten niet. Wie zongen kleurgeleider en je hielden niet. Dan je handen deeper kwam en oud niet brood en dronk niet wien, dan zeet je die houden dievel. De mensen zien als je komen en aat en drinkt en je zeien, kijkt en vreter en wien super. De taakskalakter en zinder er vriend. Aber Weisheit wordt van al ihre Kinder gerecht vordicht. Dan lood einer van de Pharisäer am en met am Tub te eten. En hij ging bij den Pharisäer am Hüse nen en zat zich am Dersch. En die staat wie eine Früh, die in Sünden lebt. Als die dort en wordt dat Jesus bij den Pharisäer am Hüse am Dersch zat, bracht ze een glas voll dieren salve eil. Ze ging hingen, am stonen en hielden en funk aan aan met ere tronen de feit te wauschen en dreide met ere hoor. Ze kost aan de feit en goot aan de eil door Eva. Als de Pharisäer, die am Engelot hou dit zag, zeed hij to zichzelf, want des man een profeet wie, wordt hij weten, wer en wat dit van de zin je früh is, die am ongeschiert haft. En Jezus zeed to am, Simon, ik heb die wat te zeggen. En hij zei tot hem, meester, zei. Einer had twee manen geld geleid. Einer wie aan een som van 500 schuldig en de andere 50. Ze kunnen hem dat beide niet betalen en hij strekt aan de schuld. Zei mir mal, wonen van die beide wordt hem dat meeste rekenen?
Simon sagt zu ihm, ich nehme an, den er dort mischte geschenken hat. Du hast recht, sagt Jesus. Dann dreht Jesus sich nur die Früh und sagt zu Simon, sitzt du diese Früh? Ich käme bei dir am Haus an, und du gibst mir nicht Wasser, die Feit zu waschen. Sie aber haben mir die Feit mit ihren Thronen gewaschen und mit ihren Haar auf dem Kopf gedreht. Du hast mir kein Kuss gegeben, aber diese Früh habe von dann aus ich an den käme, nicht nur gegeben, meine Feit zu kussen. Du hast mir nicht Öl auf dem Kopf gegoten, aber diese Früh habe mir scheinreckende Öl über Feit gegoten. Darum sei ich dir, sind viel Sünden vergeeft. Darum ist ihre Leib so groß. Dann wem auch weinig vergeeft ist, dem sie ihr Leib ist auch so viel weiniger. Und Jesus sagt zu ihr, die sind deine Sünden vergeeft. Die mit einem Top um dich sollten fangen dann an, zu sich selbst zu sagen, wer ist dit, diese große Sünden vergeeft? Dann sagt Jesus zu dir früh, du bist durch deinen Glauben geraten. Go in Frieden. Und dort nehmt sich so herum, dass Jesus bald darauf durch all ihre Städte an Darpa ging und predigt das Evangelium vom Gottesreich. Und die 12 Jünger kamen auch mit. Und auch einige Frühes, die von bösen Geister und Krankheiten wären geheilt worden. Da wie Marie von Magdala, und die 7 Dievel zurück gefahren wären. Und Herodes sind deine, Cusa, seine Frau Johanna, und Susanna, und manche andere, die von ihr haben Gott gegeben haben, für ihn zu sorgen. Und als sich viel Volk taub gesammelt hat, und andere noch aus allen Städten kämen, red he derchen Glücknis. Da jenken Maune rüht seine so zu sein, und als er seid, voll walket besied war ich, da wartet verklungt, und der Vögel kämen und fraut not ab. Walket voll auf ein Stein, und sobald es dort abkäme, verdrehe dort, wie dort nicht Feuchtigkeit haut. Worte von vollmanke Disteln, und die Disteln kämen auch ab und steckten dort. Aber Worte von voll auf gute Erd, dort käme ab und brachte 100-mal so viel. Und als sie das gesagt hat, schrie ich, hey, wer Ohren haft, dem Lot hieren. Dann fragen sie eine Jünge an, was dort Glücknis zu bedienen haut. Er sagt, du hast es gegeben, die Geheimnisse und Gottes Reich zu weiten. Zu den anderen aber rede ich an Gelegnisse, dass sie da nur kicken können und dort aber nicht sehen. Dass sie da nur horchen und dort aber nicht verstehen. Das Gelegnis ist dit. Die Sort ist Gott sein Wort. Die ohne Seed wach sind die da hören. Dann kommt der Diebel und nimmt an das Wort aus dem Horten wach, dass sie nicht sollen glauben und gerat worden. Aber die auf dem Stein sind die, was sie dort Wort hören, dort dann mit Frieden abnehmen. Aber die haben nicht warten. Sie leben eine Zeit lang, aber wenn erst Versicherungen über ankommen, fallen sie auf. Und dort Wort machen Disteln voll, sind die dort Wort hören, die dort dann aber von den Sorgen im Leben, den Reichtum und dort Pläsier stecken lassen, dort nicht voll warst. Aber die Sort auf dem Golden Lawn sind die das Wort hören und dort abrechtig einen guten Hort abnehmen und geduldig blieben, was sie Frucht bringen. Keiner würde eine Lampe anstecken und die dann mit einem Gefäß bestelpen oder einem Bad stahlen. Aber stahlt die auf dem Lampenholer, dort die ihnen kommen, dort Licht sehen können. Dann du erst nicht so heimlich, dort nicht wird für den Tag kommen, und nicht so verstärken, dass es nicht wird gefangen und an Licht gebracht worden. Darum sieht versächtig, wo je horchen. Dann wer immer da haft, dem wird mehr gegeben worden, wer aber nicht haft, von dem wird doch dort genommen worden, was er doch dort haut. Dann kämen seine Mutter und Brüder nur arm und können überwägen, dass viele Volk nicht dich bekommen. Dann wird an von wem gesagt, dass seine Mutter und Brüder büten stunden und am seine mochten. He aber seht zu an, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gott sein Wort hören und donen wordet sagt. Nun nehmen sich dort einen der bestimmten Tag so ram, dass he und seine Jünger in ein Boot in den Stiegen und dann seht he zu an, will wie etwas mehr nur der andere sieht vorn. Und sie leiden los. Jesus aber schleip hingewes an,
Dann kam ein gewaltiger Windstorm über Meer. Sie kriegen so viel Wasser entbaut, dass sie an Gefahr wären. Und sie kamen den Würgenarm ab und sagten, Meister, Meister, wie kommen arm? Dann stund er ab und beschwicht den Wind und das taubende Wasser. Dann leit der Wind nur und das wird ganz still. Er aber sagte an, wo ist jün Glauben? Aber sie wunderte sich ut Furcht und sagten einer zum anderen, wer kann das sein? Dann er haft ein gebeidendes Wort über Wind und Wasser und der Jehorchen arm. Dann fuhren sie eben nur die Gadareiner erregend an der anderen Seite von Galiläa. Und als sie auf dem Land stieg, begegnet am Mann aus der Stadt, der auch lang Diebels gehaut hat. Er hat keine Kleider an und lebt auch nicht in einem Haus, aber hat sein Verblieb in der Gräber. Als er Jesus sah, schrie ich los und voll vor am Hahn und sagt, Recht Lüd, was hab ich mit dir zu tun, Jesus, den höchsten Gott sein Sehen? Ich bed quäl mich nicht. Dann er gebot den anderen Geist aus den Mauern rüberzukommen, dann die Haut am auch lang geplürt. Sie hatten am Faust genommen und hängen feit Haut am mit Käden gebungen. Und doch, wenn die Diebel am ewig kam, reit er die Käden zwei und wird von am in der Wildnis gedreven. Jesus frug am, wo er heit. Er sagt, liege on. Dann er hat viel Diebels an sich. Und sie prachten am, an nicht im Aufgrund hinein zu schicken. Da ab dem Boy großen Herd Schwein, dann prachte sie am, dort he an so loten in die Schweine nen fuhren. Und er gäf dort Tau. Dann fuhren die Diebels ut den Menschen rüt und fuhren in die Schweine nen, und die Herd moracht über eine steile Kant am Meer an nen und versopen. Und aus die Schweine hört sagen, was passiert wir, randen die nur die Staud auch ab dem Land und vertalten, was geworden wir. Dann gingen die Menschen heran, zu sehen, was passiert wäre. Und kamen nur Jesus und fangen den Mann, aus dem die Diebels rüttgefahren wären. Und an ihm kam eine Furcht, als er den Mann vernünftig am Denken an die Kleid, wie Jesus für ein Feit sollte sagen. Und er hat seinen Hauden vertalten an, wo die Besetner wie geheilt worden. Dann kam das Volk aus der ganzen Gadareinische am Jägen taub. Und prachten am, dass er ihre Jägen verloten soll, dann an Hauden eine große Angst gepackt. Und er stieg entboten an und fuhr träg. Der Mann, aus dem die Diebels rüttgefahren wären, prachet Jesus, als er bei ihm blieben kon. Aber Jesus schickt am weg und sagt, geh nach Hus und vertal an dort, was für große Dinge Gott für dich getan hat. Und er ging träg, der die ganze Stadt und vertalt, was Jesus für große Dinge an ihm gedonen hat. Und als Jesus träg kam, nehmen sie ihm ab, dann sie hauten alle nur am gelührt. Jerod dann kam ja Iris, ein verstohlender Mann in der Schule, voll Jesus für ein Feit und prachet am nur sein Haus zu kommen. Dann seine einzige Tochter, 12 Jahre alt, lag abstorben. Aber während er ging, drängt das Volk am. Eine Frau, die al 12 Jahre geblat hat und alles, was sie zum Leben hat, verdoktert hat, und doch von keinem kon geheilt worden, die kam von hingen an Jesus anon und fout am bloß am Kleid, und sie hielt plötzlich ab mit Bleiden. Dann seht Jesus, wer haft mi angeschiert? Als sie dort alle verstreiten, seht Peter zu am Meister, dat Volk drängt und schifft die, und du fragst noch, wer die angeschiert haft. Aber Jesus sagt, mi haft wer angeschiert, ich mag dort von mi ne Kraft darüber jink. Als der Früh sagt, dass sie damit nicht kon geheim blieben, funkt sie an zu zettern und kämen schmeit sich Jesus für ein Feit und sagt zu ihm, dort für alle Menschen, worum sie am angeschiert haut und wo sie plötzlich wie geheilt worden. Dann sagt er zu ihr, Tochter, dein Glauben haft dir geholfen, go in Frieden. Während er noch red, kam einer von den Synagogen verstohlen sein Haus und sagte zu ihm, deine Tochter ist all gestorben, dann lot den Meister nimmer zufrieden. Aber als Jesus dort hielt, sagte er zu ihm, fürcht dich nicht, lebe bloß. Dann wurde er gesund worden. Als er im Haus hineinging, lehrte er keinem mit hineinkommen, büter Peter und Jakob und Johannes,
en dat kind vader en moeder. Bennen wordt om dat kind je hield en je truert. Maar hij zegt, ze zullen niet hielen. De is niet dood, die slaapt bloos. Ze überlachten even arm, dan ze wisten dat hij dood wie. Maar hij schijkt de oude uit, neem hij aan de hand en zegt, kind, sto op. Dan kwam de geest treg aan haar aan en ze stond plötzlich op en hij beveel aan haar wat te eten te geven. En haar elderen verwonderde zich. Maar hij beveel aan dat hem te zeggen wat er passiert was. Dan roept Jezus in de 12 jongen toop en geeft aan kracht en volmacht over alle dievel en ook krankheden te helen. En hij schijkt aan dat Godesrijk te predigen en de kranken te helen. En hij zegt aan, neem nust met op je reis, niet goonstaken, niet tauschen, niet brood, ook niet geld, niet eenmaal een tweede hand. En hoe immer je in een huis en gaan, daar blijft wat je van daar weer gaan. En wanneer ze je woer niet opnemen, dan gaat van zo'n stout weg en om aan te warnen, schettert je den stof van de feit. Dan geven ze zich op een weg en gingen der steden en predigden dat evangelium en heilden de kranken. Als Herodes, die over Galilea herrscht, hier wat alles passiert, wist hij niet wat hij denken zal. Dan eingeseden Jehoon weer van dood opgestonden. Eingeseden Elias weer voor een dag gekomen. Eingeseden ook dat een van de oude profeten opgestonden weer. Herodes aber zegt, Jehoonen heb ik zelfs den kop afhaken laten, aber wer is dit, van dem ik al dit hier? En hij zocht nog een gelegenheid aan te zijn. En als de apostel terugkamen, vertelde ze aan alles wat ze je doen houden. Dan neemt hij aan met, en ze gingen voor zich alleen naar de stad en Bethsaida. Maar als het volk dat en wordt, gingen ze aan hieraan. Hij heet aan welkom en redt toe aan van Godesrijk, en wem dat veelt, den heilt hij. En als het avond wordt, kamen de 12 en zeiden toe aan, schek dat volk weg. Dat ze naar de steden en landschaften en omgeheen konen, dat ze aan je dag komen en wat te eten vingen, dat wie zijn hier op een stap. Maar hij zei toe aan, geeft je aan te eten. Zij zeiden, wie hebben hier niet meer als 5 brood en 2 vers. Buiten wie zullen voor al deze mensen konen eten kopen, dan er weer ongeveer 5000 man. Hij zei te zijn jongen, laat aan zich 50 am schouwer dol zaten. En ze deden dat, en schaften dat, dat ze zich alle dol zaden. Dan neemt hij de 5 brood en de 2 vers en kikte op naar hemel, dankt ervoor en broek dat en geeft de jongen dat, de mensen ver te zaten. Ze aten alle en worden zout en ze lauzen nog 12 kar brokken taup, die even gebleven waren. Eenmaal als Jezus voor zich alleen in gebed weer, kwamen zijn jongen er ook aan. Dan vroeg hij aan, wer die mensen zeiden dat hij wie. Ze zeiden, Jehoon de Doper. Eentje ober zijn die best Elia. Eentje zijn die best een van de oude profeten van dood opgestonden. Hij zei toe aan, aber wer zei je dat ik zie? Peter antwoord en zei, du best God zien Christus. Hij woord aan streng dat keinem te zijn en zei de mensen zijn moest nog veel lieden en van de eldesten en schriftgeleerden een hoge priester versmeten worden. Hij wordt doodgemerkt worden, aber wordt een derde dag van dood opstonden. Dan zei hij toe aan Aula, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten en dergelijks zijn kriets op zich nemen en metkomen. Wem dat door hem te doen is zijn leven te raden, wordt het verlieren, aber wer zijn leven om minuthalve verlieren wordt, wordt zich dat raden. En wat haft een mens daarvan, wanneer hij de ganse wereld gewendt en over zichzelf verliest en in de grond brengt? Dan wer zich met mij en mijn wereld schämt, met dem wordt de mensen zien zich ook schämen, wanneer hij in zijn heerlijkheid en in voordat zijn heilige engel er heerlijkheid komen wordt. Ik zei u de waarheid, hier stonden eenje die den dood niet schmaken worden, wat ze dat Godesrijk zijn worden. 8 uur nadem dat Jezus dit gezegd had, neemt hij Petren, Jehoonen en Jacoben en ging met aan op een boogen op om te beden. En während hij bed, ändert zich zijn gezicht en zijn kleider worden schlok wit. En met eenmaal stonden 2 mannen, Mozes en Elia, door en reden met Jezus. Die werden
en herlighet gekommen, om met om door even te reden, wo hij no God zinnen wellen en Jeruzalem sterven zal. Aber Peter en die met om wieren, werden zeer schleperig en als

0: Wat lad je heng treg. En hij schijkt nog waar aan anderen knaagd aan. En ze verheifden den ook, behandelden am Schaunthoofd en schijkten den ook met lad je heng treg. En hij schijkt ook nog aan dreden. Ze deden ook den verwonden en schmijten am ruut. Dan zei de Gordon irgendemer, wat zal ik doen? Ik wil mijn leven zien schijken, waar ze den zijn, worden ze respect hebben. Aber als de Wien-Gordner den sagen, rot schlörde sie unje Sick en zeiden, dit is de Orf, komt, wel we den dood mögen, dat wie dat Orf goed kriegen. En ze schmeiten am uit dem Wien-Gordner ruut en mögen am dood. Wat wordt die Gordon irgendemer, die dorfe aandonen? Hij wordt de Wien-Gordner aanbrengen en een anderen den Wien-Gordner geven. En als ze dat hierden, zeiden ze, aber doch nicht dood. En hij kijkt aan aan en zegt, wat is dit dan dat je schreven staat? De steen die de buurlied niet willen, is de aaksteen geworden. Wie immer op den steinen opvalt, wordt zich alles twee breken. En op wem de steinen opvalt, dem wordt hij te gruis verrieven. En krijgt dan verzochten de hoge priester en schriftgeleerde arm en een hang te kriegen. Dan ze wisten dat hij dat gelijknis op aan je dit houdt. Aber ze houden angst voor de menschen. Ze posten je neef op wat hij deed en schekten spionen, die zo deden als waren ze oprechtig wieren. Die rekenden aan Faust te kriegen, der ich ergend wou dat hij zaaien word, en dat ze aan dan de regeringsgewalten en een heng geven konden. En ze vroegen aan zo, Lera, wie weten dat u de waarheid redst en leest? Du merkst geen onderscheid en traagst geen fair. Du leest God zijn weg zoals het waarhaftig is. Is het voor ons recht om keizer tags te tolen oder niet? Hij aber morgt ere last en zegt aan, waarom verziek je mij? Wist mij mol een zelver steek. Wem zijn je zegt, een inschrift, haft dat? Ze zeiden den keizer zient. Hij zegt aan, dan geeft den keizer wat den keizer zient is, en geeft God wat zient is. Aber ze kunnen arm en zijn weer door verre menschen niet faust kriegen. Ze wunderde zich over zijn antwoord en weer stel. Dan kwam een waaltje van de Sadduceer, die niet eraan geleven dat die doden opstonden waren, en vroegen aan, Lera, en Mozes in zijn schrift zegt het, wanneer een man zijn broeder stooft en een vrouw op een kinder hingen laat, dan zal de man die weet vrouw vrien en dan zijn broeder zijn steed kinder met haar hebben. Nu waren er zeven breider. De eerste vrede früh en starf ohne Kinder. Dan vrede tweede er en starf ook ohne Kinder. Dan vrede dritte er en zo wordt ze die alle zeven te früh je hout houden. En starven en keiner hout Kinder hingen loten. Te guter laat starf ook die früh. Wann nu de doden opstonden worden, wem sie die früh wordt ze dan zennen, da ze haben er alle zeven te früh je hout. Jezus zei to aan, en deze welt vrien en bevrien die mensen zich. Aber die dat weet gevangen worden van dood op te stonen en in de andere welt te komen, vrien en bevrien zich door niet meer. En die kennen ook niemals meer sterven, dan die zijn zo als de engel. Dat zijn God zijn kinder, wil die van dood opstonen. Aber dat die dood is opstonen, is ze goor en Mozes in die geschicht om brennende bosch te zijn. Hij nam den haren, Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. Dan hij is niet de dood je er God, maar de leven je er. Dan een arm leven de aula. Dan zei de einde van de schriftgeleerde te arm, Lera, du hast raag gered. Dan de houden niet moed arm nog ergend wat meer te vragen. En hij zei te aan, wo komt dat? Dat ze Christus doofd zijn zeen nanen. Dan dooft zelfs zacht aan de psalmen, de haar zei te mijn haren, zet bij mij te rechte hand, wat ik die dine fiend, te de voetbank merk. Doorom naan dooft aan zijn haren, wo is hij dan zijn zeen? Dan zegt Jezus te zijn jinge, zodat alle mensen aan heerden, zet u ver van de schriftgeleerde, de jaren en lange kleider erom gonen, en op marktplaats willen begreist worden, en hier in den Basten Zetplots en de Synagogen en op ere Fastlichkeiten haben, die weetfrühs uit ere Hiese vreten, während ze vergeven lange gebeden voor aan te beden, De worden door verzoveel zwaarder verdampt worden. Als Jezus optekt, zag hij de rijke erigoven en de tempelkousen en laaien. Hij zag ook wel een arme weetvrouw twee koppers en leed. Hij zei, ik zei jullie de waarheid, deze arme weetvrouw heeft meer en gelijk als de andere alle toe. Dan die hebben alle uit hun overvloed in Gottes kousen gelijk, deze overhaft en hun armoed alles ze je wat ze te leven houden. Dan als een je am daarop opmerkzaam maken, wo de tempel met fijne stenen en Gottgeweide goven je ziet weer, zei hij, wat dat aanbelangt, wat je hier zijn, daar wordt een tijd komen dat hier niet één steen op een anderen blijven wordt. Die worden alle doelgebruiken worden. Ze vroegen hem zo, leraar, zei ons wanneer dat passeren zal. En wat wordt door voor een teken zijn, waaraan we zijn kennen dat die tijd hier is. En hij zei, past op dat je niet verveerd worden. Er worden veel en mijn nomen komen en vergeven ik te zijn. Dan is de tijd dichtbij, maar laat je niet metrieten. En wanneer je van krieg en oproer heren, verg je niet. Dit moet allereerst passeren, waar het een kamp nog niet voert. Een volk wordt je in het andere opstonden, een eindrijk je in het andere. En er wordt op verschillende steden grote eerdbeben, een hongersnood en pestilens zijn. En om hemel wordt schrakeljet en grote tekens te zijn. Ober, eer dit alle passeren wordt, worden ze zich aan jou vergriepen en jou noostonen. Jou voor het synagogen je recht brengen en vals nemen, en worden jou aan mijn nomen in het halven verkennen je en haarscher stalen. Ober dat wordt voor jou een gelegenheid zijn en jou een getekenis te geven. Zorg niet aan voor u te reven, wil je jou verantwoorden worden. Dan ik word jou met weerd en wijsheid verzorgen, wo jegen jene jene nicht worden reden oder stonen kennen. Je worden van jene elderen, breder, vriend en vriendschaft verroden worden. En die worden je, wat je van je dood merken. En je worden aan mijn nomen zien het houden van allem je haust worden. Aber je zal niet één hoor van kop vallen. Want je standhaft blijven, waar je jene zeilen je wennen. Wanneer Jeruzalem worden van armeen belauerd zijn, dan zal je weten dat het bouwd wordt en in de grond gebracht worden. Dan laat die in Judea zijn en de boeien en vliegen. En laat die midden in de stad zijn eruit komen. En laat die op het land zijn, niet in de staten en komen. Dan in deze deur wordt racht geëefd worden, dat alles zo erom komt als je schreven staat. Aber wehe voor die in die tijd een kind aan je hoort en dragen, en voor die eind aan de brust hebben. Dan er wordt in die tijd grote nood op aarde zijn, en een strafgerecht over dit volk komen. En die worden derchem schwert faulen, en van alle velken faust genomen en weggeveerd worden. En die heide worden Jeruzalem aan je feit hebben, wat er de tijd wordt aufgeraand zijn. En aan de zon, moon en sterren worden teken zijn. En op Eden worden de mensen uit angst voor dat roerende meer en de tobende walen zorgen. En wanneer de hemelskrachten zich schadder worden, wordt de mensen in ihre angst dat hoort verzaaien, waar ze door aan denken, wat even deze welt komen zal. En daar worden ze de mensen zien op een wolk en grote kracht en heerlijkheid komen zijn. Wanneer dit alle aanvangt te passeren, dan heeft de kaap op en kijkt, wil zich jene radung nodig. En hij vertaalt aan een gelijkenis. Kijk naar een vijgenboom en naar alle andere bijen. Ze boelt als de bleden kreeg weet je van jezelf dat dan de zomer dichtbij is. En je roodt ook van je dit alle passeren zijn, rekent door met dat Gottes recht dichtbij is. Ik zei je de waarheid. Dit geslacht wordt niet uitstorven, maar dit alle geworden is. Hemel en eerd worden vergonen, aber mijn weerd worden niet vergonen. Ziet verzichtig dat je niet derg vreten en zuipen en zorgen over dit leven dat hoort beloden, en dat de dag dan onverhofs over je komt. Dan die wordt zo als een schlang over allem komen die op eerde wonen. Aber ziet waken en weet dat je al dit uit de weg komen mochten. Wat er passeren zal en voor de mensen zijn stonen kennen. Eva Dach led he am Tempel, ob ets oves jink he op am Eilburg en brocht door de Nacht tau. En alle mon wud tidig samorries opstonen en am Tempel gonen,
1: Pietel,
0: om door no am te harchen.
1: De tijd vader zeit brood fast dat is oosteren nodat zeg. En de hoge priester en schriftgeleerde zochten noen waar Jezus dood te merken, en ze verchten zich over voor dat volk. Dan voer Zoton en Judas Iscariot en een van de twaalf. En die ging dan nu den hoge priester en de tempelwachter zich met aan te eenen waar hij aan Jezus verroden kon. Die vreiden zich daartoe en werden reed aan Jel te geven. Hij verspreek aandacht en luurde nu de gelegenheid Jezus zo aan te verroden dat het volk dat niet antwoordt. Dan kwam de zeitbrooddag aan den dat Oosterlam moest geslaagd worden. Jezus schijkt Petrus en Johannes en zei ze zullen gonen en veraan reedmerken dat Oosterlam te eten. Zij zeiden te hem, waar zal we dat kunnen reedmerken? Hij zei, want je in een stad en een gonen, waar je een man treffen die een krokwater draagt, Goed am hing heran nu dat huis en dat de een en jet. En zeg to dem die dat huis eegend, de meester laat die vragen, wo is de gaasstoof en die ik met mijn jinge dat Oosterlam eten kan. Dan wordt hij een grote boverstoof met uitgepalsterde meubelen wezen en daar merkt dat reed. En ze jingen haan en treffen dat alle kracht zo als aan dat we gezegd worden en ze merken door reed te Oosteren. En als de stond kwam, zaad hij en zijn jinge zich om de asch, en hij zei toe aan, ik heb op ernst een verlangen gehad met u toop dat Oosterlam te eten, eer ik lieden moet. Dan ik zei u, ik word dat niet waarder eten, maar dat in Gottesrijk werkelijkheid geworden is. Dan neem hij dat koffel en dankt daarvoor en zei, neem dat en deelt u dat in. Dan ik zei u, ik word van de wijndruven vrucht niet meer drinken, maar dat Gottesrijk komen wordt. En dan neem hij brood, dank daarvoor en breuk dat, en je van dat en zei, dit is mijn lief, die voor u gegeven wordt, doet dit om aan mij te denken. Groot zo neem hij, no ovenkast ook dat koffel en zei, dit koffel is de nieuwe bund en mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Doch, kijk, mijn verroder heeft zijn hand bij mij op een dash. De mensen zijn wordt bestemd zo gonen als even aan besloten is. Aber wie den mens, dat den hij verroden wordt. Dan vongen ze aan zich om je een ander te vragen, wer van aan dat doen wordt. Aber ze vongen ook aan zich door even te zanken, wer on je aan zal als de laatste aan je zijn worden. En Jezus zei toe aan, en deze welt harschen de kenige, en worden bij genodien de haren genaamd. Bij u, aber, zal dat anders zijn. Wer onder jou de raadste is, zal zo zijn als de jongste. En de verneemste, zo als de deina. Dan wer is je raad? De om dash zet, of de die bedient? Is het niet die om dash zet? En doch zie ik mank jou als die door deint. Je oberzendte die mij en mijn verzekeringen bestonden. En zo als mijn vader een koninkrijk op mij vermerkt heeft, zo vermerk ik ook eind op jou. Dat je en mijn koninkrijk met mij toop om dash eten en drinken kennen en op een troon zetten over de 12 stam Israël te rechten. En de haar zei, Simon, Simon, moog die dit. Zoton heeft door hem aangeholen, je zoals weit over een zeef te schekken. Maar ik heb voor die gebed dat u die geloven niet verlieren mocht. En wanneer u je streek naar mij gekomen bent, dan stoor ik die breider. Hij aber zei te hem, haar, ik zie reed met die en je gevangenis en hem dood te gonen. Dan zei Jezus, Peter, ik zei die, eer de hond van de Samaries krijgen wordt, worst u dat al 3 maal verloren hebben dat u mij kanst. En hij zei te aan, wanneer ik u ohne tausch, ohne zaak en ohne show eruit schijkt, haft u dat mal aan wat je veelt? Zij zeiden, niemals. Dan zei hij toe aan, nu ober, wenn een geld tauscht haft, dem loot hij nemen. En zo ook wer een zaak haft. En wer niet een schwert haft, zal zijn kleed verkepen en een schwert kepen. Dan ik zei u, met mij moet het nog zo eromkomen als van mij geschreven staat. Hij wordt aangezien als een verbreker. Dat wordt zich alle zo eromnemen als van mij geschreven staat. Da zeide sie, haar, kik, hier zijn twee schweter. En hij zei aan, dat reek tau. En als hij eruit keem, jink hij zo als je weinlich noem eilboy, en zijn jinge keemen met de haan. En als hij de haan keem, zeide hij te aan, beet dat je niet aan verzekeringen je roden. Hij trok zich van aan ongeveer, zo wie trek als een steen schmieden kan, kneed zich haan en beet. En zeide voder, wenn du dat zo wist, dan neem dit liedenskoffel van mij. Maar dat zal niet zo worden als ik wel, maar zo als du wist. Dan kwam een engel van hemel en stork dan. En in zijn doodesangst bed hij nog ernstig. Zijn zweet werd zo als grote blootdreppen die op de eerd vallen. Als hij van je bed opstond en op zijn jinge kwam, werden die aan erm truier aangeslopen. Dan zei hij toe aan, waarom sloop je? Stoot op en bed, dat je niet aan verzekeringen komen. En während hij nog reed, kwam een schwit mana, en een van de twaalf, den ze Judas naanden, ging voorop naar Jezus op touw om een kus te geven. Jezus aber zei aan, Judas, verroodst du den mensen zijn met een kus? Als die aan zagen wat passeren wordt, zeiden die te aan haar, zal wie met hem schwit maak hebben? En een van aan heeft den hohen priester zijn knaagd eind, en houdt hem dat rechte oor afgesneden. Jezus aber zei, laat aan donen wat ze willen, en hij neemt den man zijn oor en heilt hem. Dan zei Jezus tot de hohen priester en tempel verstonen en ältesten, die nu aan je komen wieren, moest je met schweter en knappels komen, zoals wenn je dat met een rijber te donen hebben? Als ik dergelijk bij u am tempel weer, heb je mij niet proeft vast te nemen. Maar dit is jene tijd, en die de diesternis haarscht. Als ze hem eerst vast genomen houden, gingen ze met hem weg en brachten hem naar den hohen priester zijn huis. Peter ging wijd op hen heraan. Als ze zich midden op hem hof en vier aangesteckten en door een ram stonden, zou Peter ook mank aan. Dan kwam een dienstmerke en zag aan bij hem vier zetten. Zij kijkt hem direct aan en zei, dis maan weer ook met hem. Hij aber verlucht uit en zei, vroeg, ik kan hem überhaupt niet. Om een stootje wieder zag hem nog weer en zei, du bist ook een van aan. Peter aber zei, mensch, dat zie ik niet. Dan ongeveer om een stund zei nog weer, ik weet je best dat deze ook met hem weer, dan hij is in Galilea. Peter aber zei, mensch, ik weet niet van wat u redst. En plötzlich, während hij nog reed, kreide hoon. Dan draaide haar zich om en kijkt Peter aan. Dan dacht Peter door aan wat de haar gezegd had. Eer de hoon kreide woord, wost du dat dreimal verloren hebben dat je mij kanst. Dan ging Peter eruit en hield betterlich. De mannen die Jezus faust houden, spotten en schluren aan. Ze bungen aan de uren toe en schluren aan hem gezegd en zeiden, prophezei, wer heeft die geschloren? En ze zeiden veel andere lasterlijke dingen jegen aan. En als het eerst dag wordt, sammelden zich de ältesten uit het volk en de hoge priester en schriftgeleerden en brachten hem verehren rood en zeiden, zei ons of du de Christus bist. Hij zei toe aan, wanneer ik u dat zeggen word je dat toch niemals leven. En wanneer ik u vragen word je mij geen antwoord geven. En worden mij ook niet gaan laten. Van nu aan wordt de mensen zien bij de Godeskracht door achterhand zetten. Dan zeiden ze alle, best du dan God zien zien? En hij zei toe aan, je zei met recht dat ik de zie. Dan zeiden zij, woertoe brok wie nog meer je tekenis? Dan we hebben dat zelfs 23.
2: Eigen mulje hier.
1: Dan stonden ze alle op en brachten aan naar Pilatus. Daar vongen ze aan hem te beschuldigen en zeiden, wie troffen diesem doorbij dat hij dat volk verfeert en verbidt den keizer den tax te tolen en zegt dat hij zelfs Christus en koning is. Dan vroeg Pilatus hem direct, best du de juden er koning? Hij antwoordt hem en zei, dat is zo als du zeist. Dan zei Pilatus tom hohen priester en tom volk, ik vind geen schuld aan diesen man. Aber ze worden bloos zoveel oorje en zeiden, hij recht dat volk op en jijt met zijn leer der gans Judea van Galilea bot hier. Als Pilatus van Galilea heet, flog hij auf des Mount von Galiläa via. Und sobald als hij wist dat Jesus unje Herodes in de Haarschaft geheerd, schickt hij arm no Herodes. Dan de dan ook gerood in Jeruzalem via. Als Herodes Jesus zag, wie hij zeer vrouw, dan hij houdt al lang en verlangen hij houdt arm te zijnen. Dan hij houdt al veel van arm geheerd. En hij hoopt te zijnen dat hij wonder doen wordt. Dan vroeg hij aan Montjalei, maar Jezus geeft hem geen antwoord. En de hoge priester en schriftgeleerden stonden en verkleurden aan zeer hoort. Dan deden Herodes en zijn soldaten aan verachten en verspotten, trokken aan een witte kleed even en schikten aan terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend met een ander, dan zo het weer ze zich vriendelijk in even. Dan roept Pilatus de hoge priester en verste en ook dat volk taub en zeet aan, je hebben deze man om mij gebracht als eenem die dat volk verleiden deed. En ik heb hem en jene jaren woord gerindelijk hem verheer genomen en ik heb hem aan nust schuldig gevonden, waarvoor je hem aankleuren. En Herodes ook niet. Dan ik schekt hem terug naar jou, dan hij heeft werkelijk nust gedonen dat een dood verdiend heeft. Daarom wou ik hem stroven en loosloten. Dan hij moest aan op een vast een faust genomen en eruit geven. En ze schreeuwen allertuurlijk, waag met deze man en jaf ons Barabbas los. Die weer doorwein en gestapt, wil hij een oproer en een stout aangestald en een moord begonnen houden. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrijloten wil, reed nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzen, hij zal am kritzen. En hij zei toe aan tom derde maal, waarom? Wat heeft die va een verbreken begonnen? Ik ving aan hem geen oorzaak tom dood. Ik wou hem stroven en dan gonen loten. Maar ze hielden aan luid te schreeuwen, dat ze en ze verlangden hem te kritzen. En eert en de hoge priester eer schrijft, neem even hand. Dan spreek Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geeft aan den los, den ze verlangden, die weer in een oproer en een moord weer ingestapt worden, en geeft aan Jezus met hem te doen wat ze willen. En als ze hem wegleiden, kregen ze Simon een man van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En hem kwamen een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die hem bejammerden en hielden. Aber Jesus dreht sich um und sieht an, je Dachter von Jerusalem hielt nicht über mich, aber hielt über you selbst und über jene Kinder. Dann die Zeit wird bestimmt kommen, in der sie sagen wollen, je Segen sind die Unfruchtbare, die nicht ein Kind um ihr Hort gedrückt haben, und die Brosten, die nie sind gesorgt worden. Dann wollen sie anfangen, zu den Boy zu sagen, fault ab uns ab, und zu den Humpels, bedarkt uns. Dann waren sie dit am reinen Halt daunen. Wat wird dann passieren, wann dat erst dreig is? Da wir noch zwei Verbrecher, die mit am Tiglick gekritzigt worden. Und aus sie bat die Schädel steht kämen, kritzten sie am door. Und auch die zwei Verbrecher, einem an der rechte und einem an der linke sieht. Dann sieht Jesus vor der Verjaff an, dann sie weten nicht, wat sie daunen. Und sie tragen Lasser, um sich seine Kleider einzudeilen. Und die Menschen stunden und kickten tau. Und sogar die Volksleider mit die anderen taub dreven ihren Spott über Arm und Seiden, hei haft andere geholpen. Und wann hei Christus, Gott, sein Uterwählter erst, dann lohnt am sich nu selbst halpen. Die Soldaten dreven auch ihren Spott mit Arm und kämen und boden am süren Wien an und Seiden, wann du die Juden kennig bist, dann halp die selbst. Und eben haben wir in Griechisch, Latinisch und Hebräisch geschrieben, dit ist der Judenkönig. Dann lastet einer von den Mörder am Kreuz eben haben und sagt, wann du die Christus bist, dann halb die selbst auch uns. Aber der andere beschwicht haben und sagt, fährst du nicht einmal Gott, dann du bist unter dieselbe Verdammnis. Und wie kriegen mit Reich den Lohn, den wir verdient haben, aber des Mann hat nichts angeschickt gedonnen. Dan zei hij te Jezus haar, denk aan mij, want du en dien rekenen kamst. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid, die worst van deur met mij in paradies zennen. Dat wir nu klok 12 op middag. Dan wordt het bij klok 3 no middag. Iwere ganse welt diesta. En de zon verdunkelt. En de gordijn om het tempel rijdt in de meduten ein. En Jezus schreef luid voda. Ik beveel mijn geest en diene heng. En als hij dit gezegd had, starf hij. Als de officier zag wat er passiert, loofd hij God en zei, dit is waar hoofdig en vrome man geweest. En als dat volk, dat er omstond en toekijk zag wat er passiert, schlugen die zich op de brust en gingen waar dat reeg. Over al zijn bekenden en de vroegers die van Galilea metgekomen waren, stonden weer op en kikten touw. Nu weer Jozef een roods haar en gouden oprechte man groot door en houdt een ehrenrood en handel niet met een gewelligd. Hij weer van de Joodse stout Arimathea, einer die ook nog dat Gottesrijk luurt. Dis man ging nu Pilatus en vroeg nu Jezus in een lief. En hij neemt den erop en wekkelt den een kartoon en leed den aan een neer graf dat uit een steen uitgehaakt weer. En nog niemals weer binnen je leeg houd. Dat weer aan den dag als zij toen Sabbat reed mogen en de Sabbat vonk aan. En de vroegste van Galilea metgekomen weeren kamen hier aan en bezagen zich dat graf en woer zijn lief aangelegd wordt. Dan gingen ze terug en mogen kriederie en schijnrikkende eil gereid. Ober om Sabbat ruiden ze zo, 24. Als dat je zaad verlangt. Dan den eerste dag in de week kwamen ze en je was de andere vroegers met aan, tijdigste morgens num graf en brachten die kriederie die ze reed gemogen houden. Ober als ze hand kwamen, werd de steen al van graf weggerold. Dan gingen ze een nen overvangen in haar Jezus in lief niet. En während zij nog niet zo reich wisten, wat er ver ging, kamen twee mannen en schlagwitte kleider nu aan. Dan, als zij verschrokken en met gezicht wat op hem eerdbuigen, zeiden die te aan, waarom zie ik je den leven je manke doodje? Die is niet hier, die is opgestonen. Denk eraan wat hij te je zeid, als hij nog in Galilea weer. Als hij zeid, de mensen zeiden wat de zinde en henge geeft, en gekritzigt worden en om derde dag opstonden. Dan dachten zij aan zijn weer. Dan gingen ze terug van graf en vertaalden dat de alf en al de anderen. Dat waren Marie Magdalena en Johanna en Marie, Jacob zijn moeder, en nog andere met aan, die de apostel dat vertaalden. Zij behielden dat verlaatje weer, ohne mening, en geleefden dat niet. Maar Peter stond op en rand om graf, bekt zich door een en en zag door zes nust aus de kartoonlurkers liggen. Hij ging ervan en wundert zich wat passiert weer. Nu horicht, twee van aan weeren groot, den dag op een weich naar Emmaus, en daarop ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij ongehilde zich onder een ander van al dat wat passiert weer. En zo als het weer, werden ze zich ongehilden en ihre vreugden houden, no dat Jezus zich aan en ging met. Op beantwoordende uren je houden, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat reed je als je taubflengdem waag gingen? Ze stonden aan erem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, einer van aan, best du de einzige vreemde in Jeruzalem die niet weet wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Ze zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weer op zijn woorden. En wo onze hoge priester en boerste aan hand geven, dat hij hem dood veroordeeld en gekritzigd wordt. Wie over hoopten dat hij die weer die Israël vrijmaken wordt. En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroegers ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief over niet vongen. Die kwamen terug en zeiden, ze houden engel gezien, die door je gezegd houden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroegers gezegd houden, over hem houden ze niet gezien. Dan zeiden hij toe aan, wat deed je stamphoort je noorn dat zo lang dat alle te leven wat de profeten gereed hebben. Moest Christus dit niet alle lieden en dan aan zijn heerlijkheid en dan gonen? en hij vond van Moses aan al de profeten en schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht bij dat daar waar ze heen gingen en hij deed zoals waar hij voorbij gaan wil. Maar ze werden dringend aan terug te houden en zeiden hij zal bij aan blijven dan dat wil over worden. En daar werd al niet veel van dag gebleven. Dan ging hij aan bij aan te blijven. En als hij met aan top om dag zat, neem hij dat brood, dankt ervoor, broek dat en geef aan dat. Dan gingen aan de uren op, en ze kanden aan, en hij verschwong veraan. Dan zeiden ze een tot anderen, branden onze horten en ons niet als wie, als hij op een weg met ons reed, en ons de schrift uitleed. En ze stonden plotseling op, en gingen terug naar Jeruzalem, en vongen de alf en die met aan toop waren. Die daar zeiden, de haar is werkelijk opgestonden en heeft zich Simon vergesteld. En ze vertelden aan wat hier weer passiert weer, en wo ze aan doordat gekend hadden dat hij dat brood gebroken had. En als ze zich nog door van onze helden, kwam Jezus zelfs met in onze aan en zei, vrede met u. En we verrichtelijk angst en meenden ze zagen een geest. En hij zei toe aan, waarom is je angst en waarom twijfel je? Kijk nu mijn hang en mijn feit en zei dat ik dit zelfs zie. Dan een geest heeft niet vlees en knurken zoals je zijn dat ik heb. En als hij dat zei, wees hij aan zijn hang ook zijn feit. Maar als hij dan vervrijd en wonderlijk leefde, zei hij toe aan, heb je hier wat te eten? En ze leden aan een stekje broodende vis en honig ver. En hij neemt dat een outdoor ver aan. Dan zei hij toe aan, dit is wat ik te u zei, als ik nog bij u weer. Dan dat moet alle zo eromkomen als in Moses in je zaads, en de profeten en de psalmen van mij geschreven staat. Dan moet hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden. En hij zei toe aan, zo staat geschreven, en daarom moest Christus lijden en den derde dag van dood opstonden. En dat in zijn nomen onder alle velken boese en zindenvergeving zal gepredigd worden, en daarmee in Jeruzalem aanvangen. En je zendt die met jullie tekenis doorheen gestonen. En ik wil je dat checken wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even je komen wordt. Hij neemt aan Ruud wat Bethanien en houdt zijn hang op en zegend aan, en während hij aan zegend, verschwong hij van aan en voer een op naar hemel. Zij aber beden hem aan en gingen met grote vrijheid terug naar Jeruzalem en brachten ihre tijd im tempel toe en dankten en loofden God. Als alles aanvangt, weer dat woord al door en dat woord weer bij God en wat God weer dat woord. Hij weer im aanvangt bij God, dat ik arm is alles gemerkt en ohne arm is nuscht gemerkt dat gemerkt is. En aan we leven, en dat leven we dat licht voor de mensen. Dat licht schijnt in de diesternis, maar de diesternis heeft dat niet verstonen. Er kwam een man van God geschikt, die heet Johan. Deze kwam van dat licht je tekenis te geven, dat ze daar aan alle zullen te geloven komen. Hij weer niet dat licht. Hij weer geschikt, nur dat licht aan te wezen. Dat weer dat waarhoofdje licht dat voor alle mensen schijnt, die in deze welt komen. Hij weer in deze welt, en de welt weer dat arm je merkt, en de welt kan hem niet. Hij kwam nu dat zien je, maar de zien je nemen hem niet op. Maar al die hem opnemen, en aan zijn nomen leefden, geef hij dat recht God zijn kinder te worden, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijke verlangen, ook niet uit irgendein man zijn en wellen, maar van God geboren zijn. En dat woord wordt mens, en woont onder ons, en wie zagen zijn heerlijkheid? Een heerlijkheid zoals een vader zijn eens je zeen, vol genoot en waarheid. Johan geeft je tekenis van hem en zei, dit is die, van wem ik zei, no mij wordt die komen, die al ver mij weer, dan hebben we eier als ik. Uit zijn volmoed hebben we alle genoot om genoot genomen. Dan dat je zaad weer der Mozes geeft, op een genoot en waarheid komen der Jezus Christus. God heeft niemals weer gezegd, aber zijn eenzige zoon, die bij hem vader op een schoot is, heeft ons alles van hem vertaald. Dit is Johannes in die tekenis dat hij geeft aus de Juden, Priester en Leviten van Jerusalem schickten, om te vragen wer hij wie. Hij bekam den verstreit dort nicht, aber bekam dort hij nicht Christus wie. En ze vragen hem, wat dan? Bist du Elia? Hij zei nee. Ik zie niet. Bist du de profeet? En hij zei nee. Daar zeiden ze te hem, wer bist du? Dat we deine antwoord geven kunnen die ons geschickt hebben. Wat sagst du van die zelst? Hij zei dat ik zie einem seine stem die aan de wildnis schreeuwt, merkt een glicken waag van onze haren, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. Die daar geschickt werden, waren van de Pharisäer. En ze vroegen hem, waarom diepst du dan, wann du nicht Christus, ook nicht Elia, ook nicht de profeet bist? Jehoon zei te aan, ik diep je met water, aber mank je steit einer, den die nicht kennen. Dort erst die nur mir kommen wird, die überall für mich wir, je indem ich nicht wird sie, dort ich am de Show ablese. Dit passiert alle in Betabara und Janzi Jordan, wo Jehoon diepen deid. Den nächsten Tag sag Jehoon Jesus nosig abzukommen und seid, kickt. Dort erst Gott sein Laum, dort die Welt ihre Sünden wahrnimmt. Dit ist die, von dem ich seid, den nur mir kommt, die viel hecher steht als ich. Dann he wir all do, ehe ich geboren wir. Ich kann am selbst nicht, aber ich käme darum mit Wasser zu deipen, dat he in Israel soll bekannt worden. Dann geef je hauen dit getegnis. Ich sag den Geist so aus ne Du vom Himmel heraufkommenden ab am blieben. Ich kann am nicht, aber die mir geschickt mit Wasser zu deipen seht, zu mir, ob den du den Geist sitzt heraufkommen und ab am blieben, als die mit den Heiligen Geist deipen wird. Und ich sag dort, und geef dort getegnis, dat dit Gott sein Sehen ist. Nächsten Tag wie Jehoon mit zwei von seinen Jüngern war da do. Als er Jesus sag vorbeigone, seht he, kickt, dort es Gottes Laum. Als die zwei Jünger am dort seien hierden, jingen sie mit am Mert. Jesus dreht sich und sagt, dass sie mitkämen und frug an, nur was sie sagten. Sie seiden zu am, Meister, da meint Lehrer, wo wohnst du? Er seht an, kommt, kickt. Sie kämen und sagen, wo er bleif, und bleiben den Tag über Biam. Dort wird Klock 4 Uhr Mittag. Und einer von den beiden, der Jehoon reden hier und mit am Mett ging, wie Andres, Simon Peter, sein Bruder. Er fängt dort erst sein einen Bruder Simon und seht an, wir haben den Messias gefangen. Dort meint den Christus. Und er bracht am nur Jesus. Als Jesus am ankickt, seht er, du bist Simon, Jonas ihn sehen. Du sollst Peter heiten. Dort meint ein Stein. Den nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen, und er fängt Philipp und sagt zu ihm, komm mit mir mit. Philipp wird von Bethsaida, der Stadt, wo Andres und Peter herkämen. Philipp fängt Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefangen, von dem Moses am Jesatz und den Propheten geschrieben haben, Jesus von Nazareth, Josef sein Sehen. Und Nathanael sagt zu ihm, kann von Nazareth irgendwas Gutes kommen? Philipp sagt zu ihm, komm, kick. Als Jesus Nathanael kommen sagt, sagt er zu ihm, wirklich ein Israelit, und der nichts falsches ist. Nathanael sagt zu ihm, wo kannst du mich? Jesus sagt zu ihm, ehe Philipp dir raubt, aus du unter den Feigenbaum wirst, sag ich dir. Nathanael sagt zu ihm, Meister, du bist der Gottessehn. Du bist Israels König. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, will ich sehen, dass ich die unter den Feigenbaum sah. Du sollst noch größer Dinge als dort sein. Und er sagt zu ihm, ich sah jede Wahrheit, von nun an soll die den Himmel obsehen, und dort Gott seine Engel ob den Menschen sehen, herauf und hinabkommen. Am dritten Tag wie in Galiläa und Kana nicht. Und Jesus seine Mutter wie auch da. Und Jesus und seine Jünger werden auch zu die Kast angelot. Und aus an die Wien aula wort, seht Jesus seine Mutter zu ihm, die haben nicht mehr Wien. Jesus seht zu ihr, lebe früh, wat hab ich da mehr zu donen? Meine Zeit ist noch nicht hier. Seine Mutter seht zu den Diener, dort, wat immer he you sagt. Da dich bistunden saß steinene Wotakrocken, die Juden zu ihrer Reinigungszeremonien brückten, und hielten jeder entweder 20 oder 30 gelohnt. Jesus sagte an, fällt die Krocken voll Wotak, und sie goten die Bad umraunt voll. Und dann sagte er an, nu schabt wat rüt und bringt dort den Kirchenmeister, und sie deiden dort. Aus die Kirchenmeister dort Wotak dort nu wien wir geschmackt haut, und ich wist, wo dat herkäm, waren die Däne, die dat Wotak schabten, auch wisten, raubt die Kirchenmeister den Brigum und sagte am, alle Mann saht immer erst den Godenwien fair, und den Billieren dann, wann die Jastis gut getrunken haben. Du aber hast den Basten bat nie geholen. Dit sind erste Wunderteken, die Jesus in Kana in Galiläa, und auf und bord seine Herrlichkeit, und seine Jünger lebten an ihm. Aus dit ewe wir jink hei seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger noch Kapernaum, aber dort bleiben sie nicht lang. Aus die Juden ihr Passafast, da das Ostern, Norden kam, jink hei no Jerusalem. Dort im Tempel traf hei die mit Ossen, Schob und Düven handelten, und auch die Geldwechsler mit ihren Geschäften. Hei flocht sich ne Pitsch von Streng und juchte mit Ossen und Schob taub uit dem Tempel rüt und schädde die Geldwechsler ihr Geld uit und schmeid ihre Taschen um. Und hei seht to die Düvenhändler, nehmt dort Stoff hier weich, und merkt uit mein Vater sein Hus nicht an Handelsplatz. Dann dachten die Jünger daran, dort geschrieben steht, die Iwe dein Hus brennt an mir. Dann sehten die Juden zu ihm, was gibst du uns für ein Tierchen zu bewiesen, dass du ein Recht hast, dir zu donen? Jesus sagte an, brech diesen Tempel durch, und ich werde ihn in 3 Dörr weiter abbühen. Dann sehten die Juden, dort hast saße 40 Jahre gediert, diesen Tempel zu bühen, und du wirst ihn in 3 Dörr abbühen? Hei aber red von seinen Lief aus dem Tempel. Und als er nachher erst vom Tod abgestorben war, dachte seine Jünger dort an, dass er das zu ihnen gesagt hat. Und dann glaubten sie die Schrift und dort, was Jesus gesagt hat. Und als Jesus in Jerusalem auf dem Osterfest war, glaubten viel an seine Nomen, als sie die Tierchen sagen. Aber Jesus vertraut sich an nicht an, denn er kann alle Mann. Und er hat dort auch nicht neidig, dort am irgendwer ein Geteignis von einem Mensch gäbe, dann hätte es Gott wort an einem Mensch bene wir. Da wird ein Mann, Nicodemus, ein Pharisäer, einer aus dem jüdischen Hohen Rat. Die kam danach nur Jesus und sagt, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, dann die Tekens, die du da ist, können keiner tun, weil Gott nicht mit ihm ist. Jesus sagte ihm, ich sei die Wahrheit. Wer nicht wiedergeboren wird, kann Gott sein Recht nicht sein. Nicodemus sagte ihm, wo kann ein Mensch noch mal geboren werden, wenn erst alt ist? Kann ich noch mal ein Mutter lief und dann gehen und wiedergeboren werden? Jesus sagte, ich sei die Wahrheit. Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht an Gottes Recht kommen. Was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, ist Geist. Lot die dort nicht wundern, dass ich die sei, je Mutter vom Nien geboren worden. Der Wind bloß da, wo will, und du kannst den Hirn, aber du kannst nicht sagen, wo der herkommt, und weißt auch nicht, wo der bleibt. So ist es mit jedem, der vom Geist geboren ist. Nicodemus frug am, wo kann so was passieren? Dann sagt Jesus zu am, du bist ein Lehrer an Israel und weißt dort nicht, ich sei die Wahrheit. Wir weiten, wat wir reden, und betiegten, wat wir gesehen haben. Aber wat wir ju sagen will, keiner leben. Wann je dort nicht leben, wann ich ju von Ding ab Erden vertal, wo wo je dann leben, wann ich ju von himmlische Ding vertal? Noch erst keinen Himmel gefahren, büter de, die vom Himmel heraufkäm. Dort erst die Menschen sehen, die am Himmel erst. Und so aus Moses in der Wildnis ne Schlange hür am Pol hangt, so mat die Menschen sehen, auch hoch am Pol gehangen worden. Dat all die an am Leben, dat ewige Leben haben. Dann Gott seine Leib zu dieser Welt wie so groß, dat er seinen einzigen Sehen geeft, dat all die an am Leben nicht verloren gehen, aber dat ewige Leben haben. Dann Gott schickt seinen Sehen nicht an dieser Welt die zu rechten, aber dat die Welt dich am kun selig worden. Wer an am gleift, wird nicht gerecht worden. Wer aber nicht gleift, ist all gerecht. Will he nicht an den einzigen Gottes sehen, seine Nomen gleift. Und dat rechte Urteil ist dit. Dat Licht käm eine Welt nennen, aber die Menschen hauden die Düsternis leven aus dat Licht. Dann ihre Wolken staumden uit de Düsternis. Dann wer sich an beise Wolken eift, haust dat Licht, und kämpft ook nicht um Licht, dat seine Wolken nicht sollen für den Tag kommen. Aber wer de Wahrheit deit, kämpft um Licht, dat het klar zu seinen ist, dat seine Wolken an Gott gedone sind. Aus dit Eva wir kämen Jesus und seine Jünger am Jüdchen launten nennen, da bracht he mit an Tietau an Deibdok. Jehoan deibt ook bei einen, dich bei Salem, weil da viel Wotter wir. An die Menschen ständig kämen sich deipen zu loten. Dann Jehoan wir noch nicht angestoppt. Jehoan seine Jünger streiten sich einmal mit den Juden, Eva, ihre Reinigungsverschriften. Und sie kämen nur Jehoan und sagten zu ihm, Meister, die an ganze Jordan bei dir wir, von dem du dein Geteignis gibst, kicke mal, die deibt da, an allem und geht nur arm. Jehoan sagt zu an, ein Mensch kann nicht nehmen, wann am dort nicht vom Himmel gegeben wird. Je selbst gebe mir dort Geteignis, dass ich sehe, dass ich nicht den Christus sehe, aber dass ich verarm geschickt sehe. Aber wer die Brut haft, ist der Brigum. Aber den Brigum sein Freund steht und horcht, was der Brigum sagt, und freut sich den Brigum, seine Stimme zu hören. Darum ist die Freude nu voll und ganz meine. Hei mat tonehmen und ich mat aufnehmen. Die von boven kämmt, ist Eva Aulam. Wer von der Erde kämmt, ist von der Erde und redt von der Erde. Die vom Himmel kämmt, ist Eva Aulam. Und er jeft sein Geteignis von dort, was er gehört in seinen Haft. Aber sein Geteignis nimmt keiner an. Wer dort annimmt, beweist damit, dass Gott wahrhaftig ist. Dann die wem Gott geschickt haft, redt Gott seine Wied, dann Gott deit seinen Geist nicht taumeten. Dann die Vorder ist seinen Sehen gut und haft am alles eine Hänge jeft. Wer an den Sehen gelebt, haft dort ewige Leben. Und wer nicht an den Sehen gelebt, soll dort Leben nicht seinen, aber blift und ja Gott seinen Ohr ja. Aus der Haar erst wisst, dort die Pharisäer gehört hauten, dort Jesus mehr Jünger mögt und deibt aus ihr Hauen, wann Jesus selbst doch nicht deipen deit, aber die Jünger deiden, verleiht hei Judäa und jink wader nur Galiläa. Hei musst aber durch Samaria reisen. Hei käm dann in Samaria in die Stadt Sychar anern, dich bi dort steck laun, dort Jakobs ihn sehen, Josef gejeft haut. Do wie die Jakobs waren. Weil Jesus meid wir von seiner Reise, saht he sich bi den Barm dol, dann dort wir all Mittag. Dann käm ne früh von Samaria Wotter zu holen. Jesus sagte er, jaff mi zu trinken. Dann seine Jünger wären no staut gegangen, eten zu kaipen. Dann seh die früh von Samaria zu arm, wo kämpft dort du und Jüd, mi, ne samaritische früh, no en Trunk Wotter freist? Denn die Juden haben mit die Samariter nisch zu daunen. Jesus antworten seh zu er, wann du de Gottes gov kannst, und wer dit erst, der zu dir sagt, jaff mi zu trinken, dann wurst du arm gefrögt haben, und hei wo die Leben jet Wotter gegeeft haben. Die Frau sagte am Haar, du hast nichts, womit du Schafen kaufst, und die Barm ist deib. Wo kriegst du dann dort Leben je Wotter her? Bist du gerade aus uns vor der Jakob, der uns diesen Barm gief, ut den hei selbst, an seine Sehns und sein Fei drunken? Jesus antworten sagte er, wer von dit Wotter trinkt, dem Wort war darsten. Wer aber dort Wotter trinkt, dort ich gebe, dem wird niemals mehr darsten. Aber dort Wotter dort ich gebe, wird an dem ne immer rannende Qual ein jaft ewig leben. Die Frau sagte am Haar, jaff mi dort Wotter, dort mi nicht mehr darsten wird, und ich nicht mehr bruch komme Wotter schaffen. Jesus sagte er, go raub deinen Maun, und komm her. Die Frau sagte am, ich hab keinen Maun. Jesus sagte er, du bist reich, wenn du sagst, ich hab keinen Maun. Denn du hast 5 Mana gehaut, an den du nu hast, es nicht dein Maun. Du hast du die Wahrheit geredet. Die Frau sagte am Haar, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorderen haben auf diesen Borg angebet, und die Jüde sagen, in Jerusalem ist die Stadt, wo einer anbeten soll. Jesus sagt zu ihr, früh, geleif mi. Die Zeit kommt, dass je den Vater nicht auf diesen Burg auch nicht an Jerusalem anbeten wollen. Je Samariter weiten nicht, was je anbeten. Wie weiten, was wir anbeten? Dann dort Heil kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, und erst nu all, dass die Wahrhaftige Anbeter den Vater am Geist an einer Wahrheit anbeten wollen. Dann so eine Anbeter siegt die Vater. Gott ist Geist, und die am Anbeten, möchten am Geist an einer Wahrheit anbeten. Die Früh sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn der kommen wird, der wird uns alles deutlich machen. Jesus sagt zu ihr, ich, der mit dir redet, sie, der Messias. Und darüber kamen sie in die Jünger, und die wunderte sich, dass er mit einer Früh redet, aber keiner sagt, was siehst du, oder worum redest du mit ihr? Die Früh lädt ihre Worte krug stohnen und ging in der Stadt hinein und sagt zu den Menschen, kommt und seid ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Können dit die Christus sein? Da gingen sie aus der Stadt rüt und kamen nur Jesus. Und zwischen sehen die Jünger zu ihm, Meister, at doch. He aber sagt zu ihm, ich habe was zu essen, wo je nichts von weiten. Da sehen die Jünger einer zum anderen, haft am irgendwer was zu essen gebracht? Jesus sagt zu ihm, mein Essen ist dort, dass ich dem sein wollen do, der mir geschickt haft, und sein Werk verrichten do. Sag je nicht, dass sind noch 4 Monate, was die Eis kommt, aber ich sag je, mögt mal die Augen open, kick nur die Arend, die ist rieb und reit zum Arenden. Und wer die anbringt, kriegt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass die da seid und die da Arend, sich taub freien können. Dann hier ist der Spruch wahr, einer seid und der andere Arend. Ich schickt je da zu Arenden, wofür je nicht die Arbeit hauden, andere haben die Arbeit gedonen und je sind in ihre Arbeit hineingekommen. Und viel Samariter an der Stadt lebten an ihm, weil die Früh zu ihm sagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und als die Samariter dann noch an ihm kamen, prachete sie ihm, dass er bei ihm bleiben soll. Und er bleibt dort 2 Tage. Und als er zu ihm red, lebten noch viel mehr an ihm. Da sagte sie zu der Früh, nun lebe ich nicht mehr bloß wie in dort, was du uns sagst. Wir haben nun selbst gehört. Und wir wissen, dass der wirklich Christus der Welt ein Heiland ist. Am 2. Tag verlässt Jesus da und ging nach Galiläa. Dann Jesus sagt selbst, dass ein Prophet nicht in sein eigen Land sehr geirrt wird. Und als er nach Galiläa kam, nehmen die Galiläa ihn ab. Denn sie werden auch in Jerusalem auf dem Fast gewasst und haben gesehen, was er da alles getan hat. Jesus kam dann weiter nach Kana in Galiläa, wo er das Wort zu Wien gemerkt hat. Und da war ein Regierungsbeamter von Kapernaum, der einen Kranken sehen hat. Als der hier, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging der Hahn und prachet ihm zu kommen und seinen Sehen zu heilen. Dann er sagt, der wird todeskrank. Dann sagt Jesus zu ihm, wenn die Menschen nicht Tierkens und Wunder sehen, will die immer nicht leben. Der Regierungsbeamte sagt am Haar, komm, ehe mein Kind stirbt. Jesus sagt am, Gott trägt den Sehen wort leben. Die Menschen glaubt, was Jesus sagt, und mögt sich auf dem Weg. Und als er auf dem Trägweg wie, kam am sein Diener entgegen und sagt am, den Sehen lebt. Dann frug er an am Wohnetit, dort man am wir beter geworden. Und sie sagten, gestern, klock 1 Uhr mittag, verleiht am dort Feiber. Dann sagt der Vater, dort hat krank die Zeit gewasst, wie aus Jesus zu ihm gesagt hat, den Sehen lebt. Und er selbst, auch seine ganze Familie, kamen zum Glauben. Dit wir nu der 2. Teken, dort Jesus steht, aus he von Judäa nach Galiläa gekommen wir. Aus dit eber wir hauten die Juden in Fast, und Jesus ging auch nach Jerusalem. Nu erst do in Jerusalem dicht beim Schopspurt und wurde dort ein Aramäisch Bethesda genannt wort, am dort wurde sein 5 gedagte Fährleben. Hier lagen ein Schaufkranke, Blinge, Lohme und gelähmte Menschen, die donne lüden, dort das Wort sich bewegen soll. Dann ein Engel kam, tunne gewisse Tiet darauf und bewege dort Wort, und wer dann dort erste anentstieg, wann sich das Wort aber weht, wird dann gesund von wat immer seine Krankheit wie. Nu wir da an Monday da all 38 Jahre krank gelegen haut.

wat, dat is niet reich, dat u dien bad reist. Hij zei toe aan, die mij gezond mag, zei toe mij, neem dien bad en go. Dan vroegen ze aan, wer is die man, die u die zei, neem dien bad en go. Aber die je heet weer wist niet wer dat weer. Dan er weer zo veel volk aan den plaats, en Jezus had zich waargebracht. Nu her funk Jezus aan am tempel en zei toe aan, kijk mal, du bist gezond geworden, dan sind je nicht meer, dat die nicht wat oire traft. Die mensch verleidt en zei de Juden, dat Jezus weer die am gezond gemerkt houd. Wil Jezus dit om Sabbat gedonen houd, stunden de Juden am num leven en verzachten am dood te merken. Jezus aber zei toe aan, mijn vader is wat van derden dag aan de arbeid, en zo zie ik ook aan de arbeid. Daarom verzachten de Juden nog zoveel meer aan dood te merken. Niet bloos wil hij den Sabbat gebruiken houdt, maar wil hij zien dat God zijn vader weer en zichzelf God gelijkstelt. Dan zegt Jezus toe aan zo, ik zei u oprechtig, die zin kan uit zichzelf nog stonen. Hij kan bloos dat doen wat hij van zijn vader zegt. Dan wat immer de vader deed, deed de zin ook. Dan de vader is den zin goed en wist hem alles wat hij deed. En hij wordt aan nog gratere woorden wezen, zodat je je wonderen worden. Dan zoals de vader de doden opwerkt en het leven schenkt, zo heeft de zin ook dat leven wem hij wil. Dan de vader recht keinem, überhaupt het recht in alle den zin geeft, dat ze alle den zin eren zullen, zoals ze den vader eren. Wer den zin niet eert, eert ook niet den vader die hem geschenkt heeft. Ik zei je de waarheid, wer mijn woord heert, en den leeft die mij geschenkt haft, haft dat eeuwige leven en kämpft niet en dat je recht, aber es vom dood tum leven gekomen. Ik zei je oprechtig, die tijd kämpft en es al hier, dat de doodes den Gottes zijn zijne stem heren worden, en die heren worden leven. Dan zoals de vader leven en zich haft, haft hij den zin dat ook gegeeft, ook dat leven en zich te hebben. En hij haft den zin ook dat raakje gegeeft te rechten, wil hij de mensen zien is. Laat je dat niet wonderen, dan de tijd kämpft dat al die in de greve liggen, zijn stem hier worden. En worden dan voor een dag komen, die de goden gedonen hebben, stonen op te leven, en die bij er bijze woorden gebleven zijn, stonen op je recht te worden. Ik kan niet mezelf nog stonen. Ik recht donen als ik hier. En mijn rechten is recht, wil ik niet mijn eigen willen, zie ik, aber den Vater sein wollen, der mich geschickt hat. Wenn ich von mir selbst die Tegnis gebe, ist mein Tegnis nicht wahr. Du hast ein anderer, der die Tegnis von mir gibt. Und ich weiß dort, dass die Tegnis, das er von mir gibt, wahr ist. Je schickte nur die Haunen, und die stund ein für die Wahrheit. Ich übernehme nicht die Tegnis von Menschen, aber ich sage dir darum, dass die keine selig waren. Hij wie een brennende, schienende lamp, en die weeren wellig, een tijd lang en zijn licht vrouw te zennen. Ik we hebben geraten dat je tekenis als je hand houdt, dan dat woord dat die vader mij opgelegd houdt te verrechten, en dat ik ook doe, reed van mij dat die vader mij geschikt heeft. En die vader die mij geschikt heeft, heeft zelfs je tekenis van mij gegeven. Je hebben zijn stem niemals gehoord, en zijn gestalt niemals gezien. En zijn woord is bij u ook niet thuis, dan die leven niet aan den hij geschikt heeft. Je ziet in de schrift en je menen door benen dat eeuwige leven te hebben, en de schrift is het groot die van mij reed. Aber je willen niet naar mij komen dat je dat eeuwige leven hebben kennen. Ik zie niet van mensen je eer te worden, aber ik kan u en weet dat je God zijn leven niet om horten hebben. Ik kom en mijn vader zijn nomen, en je nemen mij niet op. Maar wanneer een ander en zijn eigen nomen komt, den wil je opnemen. Wil jij je leven waar je de eer en een van anderen nemen, en de eer niet zeker die van den eindsten God komt? Denk niet dat ik je bij mijn vader verkleuren wil, door als een die je verkleurt, en dat als Mozes op den je hopen. Want je Mozes leefde, word je mij ook leven. Dan hij schreef van mij. O, wann je zijn schriften niet leven, wil voor je dan mijn weer die leven. Bold daarop voor Jezus even Galileische meer, dat is dat Tiberische meer.
Dan kämen am en grote tjof menschen hingeron, vil